NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Deze week de Liebestraum van Franz Liszt. En dat is veel ingewikkelder dan het klinkt.
1: Liszt heeft het hele bespelen van dat instrument naar een heel ander niveau gebracht in allerlei manieren. En een daarvan is dan de zogenaamde driehandentechniek.
0: Drie handen, een soort Indiase god.
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
10: Chocomel?
12: Sloopmelk.
10: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
12: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook column schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626. Intussen wordt er nog steeds gezocht naar vermisten na de overstromingen afgelopen week. Nepal zegt dat daarbij specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden en communicatieverbindingen kunnen herstellen. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de oplopende energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan $200 miljard opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Dat is in particuliere handen. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catrina Hoogzaad, gemaakt in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer. De ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
8: Elke ochtend kijk ik op mijn smartwatch naar hoe ik geslapen heb en of ik de dag een beetje fit ga beginnen. Soms meer dan dat ik naar mijn eigen gevoel luister. Nu lees ik in de Volkskrant dat ik last heb van smartwatch-blufferij, want die gegevens zijn ook maar een slag in de lucht. Ja, als ik daarover na ga denken, doe ik helemaal geen oog meer dicht.

0: Het ensemble Tumbleweeds was dit met een toccata van Giovanni Girolamo Kapsperger. Goedemorgen, het is zaterdag, jawel, het is 29 augustus vandaag. Lezers van Trouw die kozen onverschilligheid tot de achtste hoofdzonde. De krant zet dat op de voorpagina. Ja, andere kranten halen daar dan hun schouders over op en maken een andere keuze. De opa van de natie is dood, zo noemt het AD de Noorse koning Harald op de voorpagina. Rijkswaterstaat zit met het slechte onderhoud van bruggen in de maag. Dat kost miljarden en dat staat op de Volkskrant te lezen. En een enorme mug op de voorpagina van NRC. Ja, niet zo groot als zeg een olifant, maar toch behoorlijk groot. Het diertje draagt het West-Nijl-virus en dat zou door klimaatverandering wel eens een blijvertje kunnen worden in Nederland. Meer uit de kranten dan vooral uit de magazines hoor je straks van Joen. Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Hans.
0: Heb je al iets leuks
1: gezien? Ja, weet je, iedereen zegt dat je zelf een app kunt bouwen. Dat zegt bijvoorbeeld ook Cloud Code. Cloud Code. Dat is zo'n hulpsysteem van AI.
0: Ja, ja.
1: Precies. De Volkskrant verslaggever neemt de proef op de som en bouwt een app om haar te helpen tuinieren. En ze legt uit wat je dan allemaal moet doen om die app een beetje werkend te krijgen. En dat is nog niet zo makkelijk.
0: Wat een omweg. Je kunt toch ook gewoon zelf gaan tuinieren? Heb je toch geen app voor nodig?
1: Nou ja, zij zegt, ik wil wel eens weten van als ik een vijgenboom, wanneer moet ik die snoeien?
0: Oh,
1: dat soort
0: zo.
1: Dingen. Nou,
0: ja.
1: Dat moet Stekkie dan aangeven.
0: Ja, Stekkie. Goed, we horen er meer over straks in het overzicht. Erik doet de techniek. Karel is hier voor de soundtrack van het weekend. Karel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar die soundtrack, dat doen we later. Waar wil je mee beginnen?
2: De Edisons Publieksprijs stembussen zijn geopend.
0: Oh,
2: 10 voorgesorteerde. Ik weet eigenlijk niet hoe die 10 op de lijst komen. Maar ik vind het toch ook wel weer apart. Je hebt binnen die 10, en dat moeten dan de mooiste cd's zijn van het afgelopen jaar.
0: Ja.
2: Heb je Hans Zimmer, Joep Beving, Einaudi, Armin van Buren. Maar gelukkig ook Bach.
0: Hé?
2: Ja, door Anastasia Kobikina.
0: Dat zou wel eens een hele grote kunnen worden, die Bach, denk ik.

0: Anastasia Kobekina met de Saraband uit de vijfde cellosuite van Johann Sebastian Bach. Ja, prachtig gespeeld. Op die Edison-lijst voor de publieksprijs dus. En je vraagt je af, hoe komt die tot stand? Daar komt het eigenlijk op neer. Hè?
1: Ja. Ja, hoe komt die voorselectie tot stand?
0: Voorselectie van die 10. Enfin. Zullen we een mannenkoor gaan draaien? Gaan we doen.

0: Ja, ja, mannenkoor, mannenkoor. Het is relatief. Het is een van de liederen voor mannenkoor van Leos Janáček, Parting getiteld. Maar gespeeld door de heren van het Franse saxofoonensemble Xazax. Je zou kunnen zeggen, ze zingen op hun saxen. Dat is dan ook wel hier een soort van koor. Dit is een orgeltje.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, dat heb ik gemist, weet je dat?
2: Tijdens vakantie.
0: Ja, enorm. Ja, nee, de soundtrack van het weekend. Vind ik altijd leuk om zaterdag daarmee te beginnen. Van welke muziek leidt ons een beetje, welk thema leidt ons een beetje het weekend in. Om daarover na te denken en dan de luisteraar te vragen om daar ook vooral over mee te denken. Wat gaan we doen, Karel?
2: Nou, het nieuwe seizoen, het nieuwe culturele seizoen gaat dit weekend echt beginnen.
0: Ja, in Eindhoven. De
2: in
0: opening.
2: Eindhoven,
0: ja,
2: de aftrap.
0: Precies. Oh, de aftrap.
2: Ja, nee, ik weet.
0: De opening heet het volgens mij.
2: Ja, maar ik bedoel, het is de aftrap, zei ik. Het is de aftrap van het nieuwe culturele seizoen. De vakantie zit er nu echt op.
0: Zeker.
2: En dat is ook wel weer lekker. Ja. Het leven gaat gewoon weer beginnen. We komen weer in de dagelijkse sleur. Met ook onze dagelijkse portie cultuur. Mm-hmm. Althans, dat hoop ik. Dat veel mensen naar concerten gaan. En voorstellingen, theater. Ja, dus de deuren zwaaien open van de concertzalen.
0: Dat beeld.
2: Precies.
0: Dat
2: en welke muziek hoort daarbij voor jou?
0: Ja.
2: Verras ons. Laat het ons weten via de app.
0: Ja, de NPO Luister-app staat voor je open. Dus welke muziek associeer jij met dat moment dat de deuren openzwaaien van wat het mag, een theaterzaal of een concertzaal of het museum. De wijde blik op de wereld, die deuren gaan open. Welke muziek hoort daarbij? Laat me horen. Wat wil jij zelf voorstellen?
2: Nee, ik heb jouw suggestie gedaan. Want het is stortstatig, maar ook vrolijk en verwachtingsvol. De Marche pour la Cérémonie van Lully

0: dat is ook nog eens theatrale muziek, want het is geschreven door Lully voor het toneelstuk Le Bourgeois Gentilhomme van Jean-Baptiste Poquelin, beter bekend als Molière, voor aan het Franse Hof. Je hoorde Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Ja, dit soort muziek, dus muziek die de deuren gaan open en alles kan en het spektakel kan losbarsten. De suggesties zijn welkom via de NPO Luister-app. Er komen al wat dingen binnen. Maar
1: wil je... Suggesties, maar dan, ja? Die moet ik dan altijd wel weer even zoeken.
0: Ja. Dus zullen we even gewoon de muziek draaien zoals die in de lijst staat?
1: Ja, doen we alvast even een gitaarmuziekje. Ik zeg alvast voor Gerard Bos, onze vaste luisteraar. Ja. Turina op de gitaar, heel altijd fijn. Goed.
0: Ja.

Laura Mason Franqui was dat met een deeltje uit een sonate voor gitaar van Joaquin Turina. Op het moment dat Karel die muziek instartte en de naam van Gerard Bos noemde, kwam de suggestie van Gerard ook toevallig binnen. Die zegt ja, de Fantasia para una gentilhombre van Rodrigo en dan bijvoorbeeld het laatste deel Canarios. Ik hoop dat je deze gitaarmuziek ook konden waarderen, Gerard. Intussen blijft het, er komt wel aardig wat binnen. Bijvoorbeeld muziek uit King Arthur van Purcell wordt genoemd. Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt. Dat vind ik misschien iets te ingetogen voor die gedachte van die deuren die openzwaaien. Paul daarentegen die zegt, Also sprach Zarathustra. Daar openen de filmmop XXL met 500 amateurs en 100 beroeps vanmiddag mee. Komt dat zien, 5 uur, Stadhuisplein Eindhoven. Dat is tijdens die opening, hè, dit weekend daar.

Ja, dat zal een feest worden vanmiddag in Eindhoven. Dit was het Rundfunk Symfonie Orkest Berlin onder leiding van Vladimir Jurowski met de zonnenafgang. Eerste deel uit Azor sprach Zarathustra van Richard Strauss. Veel plezier daar in ieder geval gewenst bij de opening. De eerste suggestie die vanochtend binnenkwam was van Casper. Die zegt, mijn suggestie voor muziek die we associëren met de opening. Met ja, de deuren die open zwaaien. Mooie dingen die ons te wachten staan. Zingt dem großen Bassalieder uit die Entführung aus dem Serail van Mozart.

Muziek van Mozart. Yannick Nesse-Séguin, de dirigent voor het Chamber Orchestra of Europe, hoor ik net van Karel. Dank je wel voor deze informatie. Ja, we hadden er nog één. Die kunnen we net nog doen voordat we zo dadelijk het nieuws van 7:30 brengen. En dat is, even kijken, Karel, zeg jij het even, want ik ben even de lijst kwijt. Hier is hij. De schilderij, tentoonstelling van Mussorgsky. Louis zegt, gooi de deuren maar open. Doen we.

0: Alexis Weissenberg met de promenade uit de schilderij tentoonstelling van Mussorgsky. Fijne suggestie, Louis. Ja, sommige suggesties komen binnen met tekst. En andere met geluid. Marjolein bijvoorbeeld, die dacht van, ik weet wel iets, maar hoe heet het ook weer?
1: Ik kan werkelijk niet meer vinden hoe het heet, maar ik heb het melodietje in mijn hoofd. Ik denk dat het een prachtige opening voor het nieuwe seizoen. En het gaat ongeveer zo.

0: En dan weten jullie vast de rest wel.
1: Ja, en als wij niet... Ja, dankjewel Marjolein. En als wij het niet weten, dan weten je collega luisteraars het ongetwijfeld wel. Dus als jullie weten welke Marjolein bedoelt, welke muziek... stuur even een berichtje via de NPO Luister-app. Doe mij intussen om 19:30 het nieuws. Na de overstromingen in Nepal heeft het land gevraagd om buitenlandse specialistische hulp. Het land heeft onder meer hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en de identificatie van lichamen. Ook is hulp nodig bij het DNA-onderzoek en het langdurig bewaren van lichamen. Het dodental is intussen opgelopen tot zeker 626. Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd. Het land vraagt om te helpen met het controleren van migranten in Ceuta. De Spaanse exclave werd een paar weken geleden terug overspoeld door meer dan 70.000 Marokkaanse migranten. De meeste gingen snel weer terug naar hun eigen land, maar volgens autoriteiten zijn er nog steeds meer dan 5.000 migranten in Ceuta. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een overeenkomst gesloten over olie. President Trump die maakte bekend dat de VS de controle over 65 miljard vaten olie overneemt. Trump claimt dat de Amerikaanse oliereserves hiermee verdubbelen en belooft zijn land dat de energieprijzen zullen dalen. Venezuela noemt de oliedeal in een eerste reactie positief. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld op een schilderij van Rembrandt. Het gaat om een portret van Katrina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het schilderij is in particuliere handen. Het heeft in het land de status van nationaal erfgoed. Het schilderij mag tot zeker eind december het land niet uit, in de hoop dat het door een Brits museum wordt gekocht. En dan nog het weer. Vanochtend trekken buien over het land, lokaal met onweer. Die buien trekken later weg en dan breekt geregeld de zon door. Later vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten een gebied met regen. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: De ouverture tot de Music for the Royal Fireworks van Handel. Ja, dat moet hem zijn, Marjolein. Dat was die ta-ta-ta-ta-ta die jij net zong. Die klinkt overigens vanavond daadwerkelijk bij een opening ook. Het klinkt bij Klassiek in het Park aan de voet van de Euromast. Dus een gratis concert. Het begint om 8:30. Met vuurwerk, als het weer het toelaat. Dat was de muziek van Handel. Handel is sowieso hofleverancier van goede openingsmuziek, als ik jullie moet geloven. Er komen veel suggesties binnen in de NPO-luister-app. Zadok the Priest, Water Music wordt ook veel genoemd. En meerdere keren ook The Arrival of the Queen of Sheba. Ik ben Karel nog een beetje aan het bewerken om dat ook daadwerkelijk te gaan draaien. Maar te veel Handel moeten we ook niet doen. Hè?
1: Tweede uur.
0: Oké, goed. Andere suggestie van John. Die schreef: goedemorgen Hans en Karel. Zo'n nieuwe start van het culturele seizoen kan symbolisch ook worden gezien als de start van een mooie nieuwe dag. Een zonsopgang na een donkere, cultuurloze nacht, zeg maar. Himmelsfunken van Schubert zou daarom passend kunnen zijn als soundtrack en om deze ochtend mee te starten.

0: Hemels Funken van Franz Schubert. Je hoorde Gerold Huber aan de piano bij Christian Gerhaar, die dit prachtige lied zong. Dank John voor deze ingetogen opening. Heel mooi. Wij gaan naar het krantenoverzicht. Jeroen las de krant en maakt het nu volgende overzicht. En hij begint ook.
1: Ja, voor veel ouders komt het toch onverwacht. Je zoon of dochter meldt zich bij het begin van het studiejaar bij het koor. De 55-jarige Sylvia schrok ervan. Alles wat ik belangrijk vond in de opvoeding gaat bij zulke verenigingen radicaal overboord, zegt ze. Medemenselijkheid tonen, vriendelijk zijn, met mate drinken. Nou, bij het koor hebben ze er volgens Sylvia niks mee.
0: Ja, twee zonen heeft ze die nu bij het Amsterdamse koor zitten. Ze vertelt ze in het AD Mezza. Vooral op ontgoedingsavonden zat ze nagelbijtend thuis. Er werd geslagen en geschopt, vertelt ze. Een van haar zonen werd dronken gevoerd en moest 's nachts in de gracht zwemmen. Waarom is dat leuk, vraagt ze retorisch. Maar haar zonen vinden het leuk. Ze komen om in de vrienden, zijn populair en ja, zegt Sylvia, dat vind ik fijn voor ze.
1: Hoe onverschillig kun je zijn? Trouw vraagt het zich af in zonnige zomertijd. De kampcommandant van Auschwitz is een goed voorbeeld. In de film The Zone of Interest doet hij samen met zijn vrouw zijn best om in een leuk huis met een mooie bloementuin te negeren dat aan de andere kant van de schutting een massamoord plaatsvindt. Necropolitieke onverschilligheid wordt dat genoemd.
0: Ja, in de film ligt het er erg bovenop, maar in het echte leven is onverschilligheid ook dichtbij. Terwijl ik werkte aan dit stuk,

0: tijd. De kampcommandant van Auschwitz is een goed voorbeeld. In de film The Zone of Interest doet hij samen met zijn vrouw zijn best om in een leuk huis met een mooie bloementuin te negeren dat aan de andere kant van de schutting een massamoord plaatsvindt. Necropolitieke onverschilligheid wordt dat genoemd.
1: Ja, in de film ligt het er erg bovenop, maar in het echte leven is onverschilligheid ook dichtbij. Terwijl ik werkte aan dit stuk, werd aan de deur gebeld, schrijft Steven Akkerman, de journalist. Een jongen van een jaar of 17 met een collectebus. Mijn broertje heeft te horen gekregen dat hij kanker heeft, begon hij te zeggen. Ik knikte, reageert hij, om vervolgens de collectant af te wimpelen met de wellicht wat onverschillige mededeling dat hij nooit geld geeft aan de deur.
0: Ja, de tijd van Buckler is al lang voorbij. Technieken om alcohol uit bier te halen zijn de laatste jaren enorm verbeterd. En bovendien, in alcoholvrij bier zit maar de helft van het aantal calorieën van gewoon bier. Dat zal voor de smaak van 0,0 bier ook wel iets betekenen. Onder de kop 0% wel smaak, vraagteken, gaat de Telegraaf bij twee bierkenners op bezoek en zet ze 10 alcoholvrije bieren voor.
1: Het valt toch een beetje tegen. Ik ruik niets en ik proef niets, is het verwoestende commentaar bij een van die 0,0 biertjes. Hier proef ik een soort zeepsop, wordt bij een ander biertje opgemerkt. Toch is het niet allemaal slecht. De test wordt afgesloten met een prachtig blikje waarbij de hop meteen naar buiten dendert bij het openen.
0: AI wordt vaak gepresenteerd als de oplossing voor veel, heel veel. Zo zou het zelf bouwen van een app met de AI een peulenschil moeten zijn. Nou, mooi niet, beschrijft Volkskrant Magazine. Dat begint al als je simpel de vraag stelt om een app te bouwen waarmee je de tuin kunt onderhouden. Het antwoord van AI komt direct. Wat je nodig hebt is een front-end app, weer API en een cloud API voor slimme plantherkenning. En daarna valt de term simpele React-app.
1: Ja, daar zien ze wel mee op. Ik hang als een verslagen bokser in mijn bureaustoel, reageert de schrijfster van het artikel op zoveel kunstmatige intelligentie. Maar ze zet door en weet de app Tuintje tot leven te krijgen. Althans ten dele, want op een gegeven moment kan ze de planten die ze fotografeert niet opslaan. Vervelend, reageert AI, om daarna te ontdekken dat er een kommaatje, haakje en kommaatje te veel staat in de HTML-code van dat JavaScript. Ik ben weg hoor. Lang verhaal kort, de app werkt, maar vraagt de Volkskrant niet hoe. Dat vragen wij dan ook. Zeker niet.

0: Lavinia Meijer met de suggestie van Frans, die zei: opening van Philip Glass, niet alleen de titel, maar ook de muziek nodigt uit. Zeker, dank. Mooi. We gaan een beetje op weg naar het einde van dit uur van de ochtend. Van de opening, wou ik zeggen. Is het ook een beetje de opening? Want het was natuurlijk het thema van de soundtrack van het weekend. Gaan we ook nog mee door? Want wij verwachten nog altijd de aankomst van de koningin van Sheba. Hé, Karel, toch?
1: Ja.
0: Hey, wat verwachten wij nog meer? Nou, Eindhoven is dit weekend het culturele middelpunt van Nederland. De jaarlijkse opening van het culturele seizoen is daar volop bezig. Is gisteravond al begonnen. Meer daarover straks om 7:45. En we hebben een boek van de week. Een boek van de Japanse schrijfster Asako Yuzuki. Is de tip van Ad Quist, van boekhandel Quist in Berg op Zoom. Hoor je straks meer over. ABBA, tot slot. Tot later.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival, Big Church, is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog uitgezocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Annie M.G., 31 jaar geleden overleden, maar haar werk is altijd dichtbij. Neem deze week nou haar geboortehuis in het Zeeuwse Kapelle wordt museum, lees ik bij de NOS. Het Parool meldt dat de film Minoes na 25 jaar digitaal wordt opgepoetst. En nu is er weer nieuws over de dikke eikenboom in het Gelderse Laren. Die gaat dood. En dan denk je toch, waar moeten tante en oom nu naartoe?

0: Ja, zie je toch dat die tante, die legt zich dan weer neer bij wat de oom zegt. En dan blijven ze toch gewoon in die boom. Maar ja, nu is hij dood. Evelien zegt, heerlijk de Leidse sleuteltjes. Ja, maar dat weet ik niet zeker of het de Leidse sleuteltjes waren. Volgens mij was het kinderkoor onder leiding van Henk van der Molen. Maar enfin, wel mooi, hè? Ook over die andere parel uit het oeuvre van Annie M.G. waar ik het net over had. Minoes, de film, 25 jaar geleden verscheen die met Carice van Houten, Theo Maassen, prachtige film. Die wordt dus nu gerestaureerd, las ik in het Parool. En die restauratie nam behoorlijk wat tijd in beslag. Een paar maanden, een intensief proces. Een citaat even uit de krant. Wij scannen het negatief in op een scanner in 4K, legde Aniek Cross uit van het AI Film Museum. Vervolgens wordt het beeldmateriaal frame voor frame digitaal schoongepoetst. Dat houdt in dat je van gedeelte naar gedeelte, beeld voor beeld er doorheen gaat. Feitelijk een beetje zoals in Photoshop de krasjes vervangt door beeldmateriaal. Het oppoetsen van een film die zo diep in het hart van het Nederlands publiek zit, schrijft de krant, bracht bovendien een extra verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. Cross en haar collega's waren zich terdege bewust van de iconische status van de familiefilm en zetten toch net even dat extra stapje om het bronmateriaal optimaal voor de dag te laten komen. Mooi, hij is binnenkort te zien in onder andere AI in Amsterdam. Dit uur gaan wij onder andere aandacht besteden aan de opening van het culturele seizoen. Eindhoven is daar dit weekend geheel op gefocust. De jaarlijkse opening van het culturele seizoen is daar inmiddels volop bezig. Meer daarover straks om 7:15. En om 8:15 hebben wij weer een fijne boek van de week. Boter heet het, van de Japanse schrijfster Asako Yuzuki. Dat gaat over boter, het gaat over culinaire zaken en over nog veel meer. Je hoort daar straks meer over van Ad Quist van Boekhandel Quist in Berg op Zoom. En we hebben een soundtrack van het weekend die ook met opening te maken heeft. Welke muziek associeer jij met opening? Veel genoemd werd The Arrival of the Queen of Sheba van Handel. Nou, misschien krijg ik Karel zover om dat straks te draaien. Wat gaan we nu doen?
1: We openen met Louise Verhank.
0: Gewoon, omdat het zo leuk is.
1: Doe dat maar gewoon.
0: Nou, fijn dat je er weer bent. Welkom bij de ochtend.

0: Het Scherzo Vivace, derde deel uit het Nonet van Louise Varenk, was dat je hoorde De Bezetting Speelt. De schoolvakanties zitten er na dit weekend echt op. En ook de culturele wereld komt weer op stoom na de luwe zomerperiode. Noem het maar luw. In Eindhoven is dit weekend de grote opening van het nieuwe culturele seizoen. Orkesten, theaters, musea, podia, allemaal pakken ze uit voor de komende maanden. Landelijk en lokaal, want ook Eindhoven zelf presenteert zich als één groot podium. Ik ga erover praten met Tera Westerhout. Zij is de directeur van de opening. Tera, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar sta jij momenteel?
1: U zult niet geloven. Ik sta in een soort gangpad in een hotel. Om vooral voor de technicus niet te luid te galmen. Maar wij lopen zo naar het plein waar weer van alles gaat gebeuren vanochtend. Dus,
0: Ja. Waarom is het Eindhoven geworden om de opening te hosten? De gastvrouw of hier te zijn?
1: Eindhoven was eigenlijk vanaf het begin af aan, toen we met Apeldoorn bezig waren, al een hele enthousiaste deelnemer. Mm-hmm. Zij zeiden, kom maar naar Eindhoven. Eindhoven heeft dit jaar wat te vieren. Een nieuw museum Vonk ging open. Ze hebben het fantastische Philharmonisch Orkest Phil Zuid. Die zei, wij willen ook wel op die landelijke kaart een lichtje op ons laten schijnen.
0: Ja.
1: Dus het was, en als je dan van techniek en Brainport, iedereen kent het daarvan, mm-hmm. ziet wat Eindhoven nu naar voren brengt. Ja, daar word je heel vrolijk van en verdient ook echt die plaats om daar de opening van het landelijke culturele seizoen te vieren.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, even, je zei Apeldoorn, want Apeldoorn had vorig jaar de première van de opening, hè, de uitmarkt, zeg maar, nieuwe stijl, die het land ingaat. Mag je het zo zeggen?
1: Ja, zeker. Nou ja, kijk, op een gegeven moment merk je dat de formule niet meer werkt. Mm-hmm. Hè? En we zijn meer volgens mij dan cultuur dan dat we in Amsterdam alleen kunnen vieren. Hè? Nederland heeft daar genoeg van.
0: Ja.
1: En hoe mooi is het dan om te kunnen reizen langs steden, om ook die couleur lokaal mee te pikken van de gaststad waar je mag zijn, waar je mag neerstrijken.
0: Ja.
1: En dat doet Eindhoven op zijn best. Dat heeft Apeldoorn trouwens ook dit weekend als satellietstad, noemen wij dat dan, mm-hmm. Ook weer laten zien. Want daar is ook weer samen met 12 andere steden in Nederland ook van alles te doen op het gebied van cultuur.
0: Ja, het begon natuurlijk in Amsterdam. Dus ook heel veel mensen met misschien toch het idee van dat daar alles gebeurt. Die zeggen dan, moet je dan wel de provincie ingaan? We kregen een reactie in de NPO Luisterreep. Iemand die zei, ik kan me alles voorstellen bij de opening van het culturele seizoen, maar dat dit in Eindhoven gebeurt. Nou, je hebt ongeveer uitgelegd waarom dat vooroordelen zijn die niet meer kloppen. Wat is de sterke kant van het programma vandaag wat jou betreft? Of dit weekend?
1: Oh, vandaag gaan we hele leuke dingen doen. Nadat we gisteren een prachtige cacophonie aan de opening live hebben gepresenteerd. Brede palet konden we niet doen. Mm-hmm. Hebben we vandaag de grote kinderboekenshow op het Stadhuisplein. Met de schrijfster van het Kinderboekenweek geschenk. Dus daar zijn we heel, heel blij mee. Gepresenteerd door Oscar Kokke. Mm-hmm. Maar vanmiddag, en dat vinden, daar verheugen wij ons zeer op, gaan wij een recordpoging neerzetten. Want we gaan 600 professionele en amateurmuzici, met name van 7 tot 85 jaar, gaan we de filmmop doen. Dus niet de flashmop, maar de filmmop. Dus we gaan 600 amateurmuzici op een heel groot plein zetten en die gaan samen spelen. Ja, dat is voor mij cultuur in opperste vorm.
0: Ja, dat valt veel te beleven. Zijn er nog dingen buiten dit weekend waar jij heel erg naar uitkijkt wat betreft het nieuwe culturele seizoen? En gewoon zelf even, als Tera Westerhout.
1: Als Tera Westerhout, ik ben een fervent musical fan. En daar ga ik me zeker op verheugen, op de mooie musicals die gaan komen. Mm-hmm. Wat Phil Zuid heeft laten zien gisteren, nodigt het zeer uit om daar ook een van mijn concerten te gaan bezoeken.
0: Dus, zo is het. Ja. Er gaat niks boven Eindhoven. Er gaat niks boven cultuur, dat is het.
1: Er gaat niks boven. Kijk, cultuur verbindt ons, geeft ons zuurstof, roep ik altijd. En daar moeten we vooral aan vasthouden. Niet het onderste jongetje uit de klas willen zijn, onderaan een begroting. We kunnen even niet zonder. En cultuur is ook niet iets wat hoogdravend is of hoogdrempelig is. Alles is cultuur. Hè? Hier heb je natuurlijk de carnavals. Dat is ook een vorm van cultuur.
0: Ja, dus precies.
1: We vieren met elkaar Dat we met elkaar samenkomen hier in Eindhoven. Ja. En volgend jaar hopen we dat weer in een hele andere mooie gaststad te mogen doen. Ja. En jullie laten verrassen over de keuze.
0: Goed, ik wens je een prachtig feestje daar in Eindhoven. Het hele Westerhout van de opening.
1: Hartstikke
0: nog
1: fijn.
0: Dit hele weekend dus in Eindhoven.
1: Zeker.

Door de Berliner onderleiding van Herbert von Karajan met de muziek van Carl Maria van Weber. De oude Vorderung zum Tanz, dat was de suggestie van Sascha. Die zegt, wat een leuke soundtrack. He, die opening waar we het over hadden. Ik heb al een aantal kaarten voor concerten in huis. Ga zelf ook weer uitvoeringen geven met de koren waarin ik zing. Dansend het nieuwe seizoen in met de oude Vorderung zum Tanz van Carl Maria van Weber. Dank. Dit komt van het album van de week van Elena Urioste, de violist en pianist Tom Poster. Die presenteert op Thème Varié een schat aan minder bekend Frans en Belgisch repertoire van onder andere Camille Saint-Saëns, Guillaume Lequeu en Mel Bonis.

0: Ja, mooi. Mooi album. Tim Varier van Tom Poster op de piano en Elena Oliost op de viool. Met de Franse componiste dit Largo van Mel Bonis vind je erop. Je kunt het hele album beluisteren. Want het is het album van de week op NPO Klassiek. Je kunt het hele album beluisteren op de site. Nu is het 8:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht. De drie coalitiepartijen in het kabinet Jette praten morgen door over de begroting voor volgend jaar. De afgelopen dagen is onderhandeld met oppositiepartijen over steun. Maar CDA, VVD en D66 zijn het onderling niet eens over met wie ze in zee gaan. Het probleem zit hem vooral in het korten op uitkeringen als de WW en de WIA, het verlengen van de pensioenleeftijd en de bekostiging van de hogere uitgaven voor defensie. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Er komt geen enkel schip door zonder toestemming van de Iraanse autoriteiten, aldus een mededeling op Telegram. Eerder meldde president Trump dat de VS zeemijnen in de zeestraat zouden hebben geruimd en dat de straat van Hormuz onder Amerikaanse controle zou staan, maar Iran ontkent dat. IJsland beslist vandaag of de onderhandelingen over toetreding tot de EU hervat moeten worden. De regering van IJsland is voorstander, omdat de euro als stabieler wordt gezien dan de IJslandse kroon. Maar er zijn ook tegenstanders. Vissers op het eiland vrezen dat ze minder mogen vangen. IJslanders zijn ook bang voor ingrijpende besluiten uit het verre Brussel. Uit peilingen blijkt dat voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht houden. De binnenvaart maakt zich zorgen over de nachtelijke afsluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal tussen Amsterdam en de Waal bij Tiel is het drukst bevaren kanaal ter wereld. Het gaat vanaf dinsdagnacht dicht voor grotere schepen, omdat Rijkswaterstaat te weinig mensen heeft om die te begeleiden, die schepen. De binnenvaart vreest dat nu heel veel spullen over de weg moeten worden vervoerd. Dan nog het weer. Het wordt een paar uur rustiger, met mogelijk zelfs wat zon. Maar in de loop van de middag en vooral vanavond en vannacht is het onstuimig met buien en een stevige zuidwester. Ook morgen wisselvallig en met 18 tot 21 graden iets koeler dan vandaag.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

The Arrival of the Queen of Sheba uit Solomon van Händel. Ja, dat is veel gevraagd als voorbeeld van openingsmuziek. Erika bijvoorbeeld, die schreef vanochtend in de NPO-luisterapp: goedemorgen heren, wat dachten jullie van The Arrival of the Queen of Sheba? Bovendien nog extra toepasselijk, nu Noorwegen een nieuwe koning. En koningin heeft na het overlijden van koning Harald, dus misschien ter ere van koning Haakon, The Arrival of the King of Norway. Nou, dat hebben we bij deze dan gedaan. Dankjewel. Ik ga even iets voorlezen uit het boek van de week, waarover later meer. Ook op haar leken de getrouwde mannen van de generatie boven haar op de een of andere manier zorgeloos. Kennelijk zijn de meeste echtgenotes van die druk bezette mannen fulltime huisvrouw. Rika zelf had nooit overwogen om huisvrouw te worden, maar ze zag wat de omvang van de onverdeelde aandacht was die deze vrouwen aan hun gezin wijden. Elke avond weer resetten ze de droesem die zich dagelijks langzaam in hun partners had opgehoopt. Als ze niet naar dat bezinksel omkeken, zat het op een zeker moment hun lichaam aantasten. Een mannelijke collega die afgelopen maand plots in zijn eigen huis was overleden, woonde op zichzelf en was alleenstaand. Ze haalde zich naar haar eigen koude woning voor de geest. Ze haalde zich haar eigen koude woning voor de geest waar ze al in tijden niet had schoongemaakt en die waarschijnlijk niet veel van die van hem verschilde. Het is een citaat uit Boter van Asako Yuzuki, een internationale bestseller, waarover zo dadelijk meer uitgelegd door Ad Quist. Na deze muziek van Toro Takemitsu.

0: Nee. Een stuk van Toru Takemitsu waar een soort vraag in zit aan een weersvoorspeller. Will tomorrow I wanna be cloudy or clear? Je hoorde Laura van der Heijden op de cello, James Coleman op de piano. En daarvoor las ik een stukje voor uit het boek Boter van Asako Yutsuki. De suggestie van Ad Quist voor het boek van de week. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ja, ik las het een beetje slordig voor. Ik had het niet kunnen voorbereiden, dat spijt mij. Maar wat is dit voor het boek?
1: Nou, dit is een heel goed boek, uiteraard. Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Dit is het verhaal van een vrouw die zit in het huis van bewaring in afwachting van haar rechtszaak. En zij wordt verdacht van de moord op drie alleenstaande mannen. En die mannen die heeft zij gezocht via internet en die heeft ze verwend met lekker eten en daar was ze goed voor. Uh-huh. Maar die liet ze dan op enig moment vallen. En die mannen die pleegden dan zelfmoord. En die verdwenen in ieder geval onder verdachte omstandigheden.
0: Ja.
1: En justitie heeft haar opgepakt. En Rika, de journaliste, die probeert contact met haar te zoeken. Maar zij weigert ieder contact met de buitenwereld. Totdat Rika haar een berichtje stuurt van... Hey, kun je me vertellen wat het laatste gerecht is geweest wat je gekookt hebt voor die man? En dan krijgt ze dus een berichtje van, nou, kom maar een keer langs. En dan gaat ze dus langs en dan ontstaat er een zekere vorm van contact. En later misschien ook wel een soort van vriendschap. En krijgt die Rika ook opdrachten van haar. En dat is echt buitengewoon om te lezen. Erg mooi.
0: Ja, het is, begrijp ik, losjes gebaseerd op een waar gebeurde moordzaak in het culinaire circuit. Hè?
1: Ja, ja, er is een mevrouw geweest en die zit nu, hoe heet die? In ieder geval, die zocht dus ook contact via internet met, uh-huh, met haar, met mannen, met alleen mannen die alleen wonen en die vermogend waren. En die bracht ze dus uiteindelijk om het leven. En die mevrouw die zit volgens mij een levenslange gevangenisstraf uit. En daar heeft ze het losjes op gebaseerd. Maar dit gaat wel over meer. Dit gaat ook over dat contact, die vriendschap die ontstaat tussen die vrouwen. En koken natuurlijk is heel belangrijk. Ik heb het zelf ook even geprobeerd. Ik dacht, dat moet ik toch even proberen hoe dat dan smaakt. Men nemen rijst en koude boter erop. Ja. En dan een paar druppels sojasaus. En hoe zij dat dan beschrijft, wat er in je mond moet gebeuren. Dat heb ik niet helemaal zo ervaren, maar ik vond het wel leuk om te doen.
0: Het is ook nog een kookboek dus eigenlijk.
1: Ja, want het gaat heel erg om koken. Want Die Rika, die is ook slaaf van haar werk. En, want die werkcultuur is toch wel even anders in Japan. Uh-huh. Er wordt echt gewerkt tot je er ongeveer bij neervalt. Ja. En koken, dat komt helemaal niet voor in haar bestaan. Dus die haalt alles kant en klaar en dergelijke. Uh-huh. Maar die wordt aangemoedigd om te koken. Om zelf dat te ervaren en te doen.
0: Ja, het is een klassieker, hè? Uit de Japanse literatuur, toch? Het is geen nieuw boek.
1: Het is een nieuw boek.
0: Oh, het is wel een nieuw boek.
1: Het is geen klassieker, want Yuzuki, dat is gewoon een jonge vrouw. Aha. Of gewoon, dat is een jonge vrouw, een jonge schrijfster. Mm-hmm. En die heeft wel een reputatie in Japan. Maar die is nog gewoon lekker aan het schrijven.
0: Ja, oké, 560 pagina's Boter getiteld. En je leest het niet in één ruk uit, hoor, maar dat is een mooie uitdrukking. Maar het is wel een page-turner, begrijp ik.
1: Het is een page-turner en er zit een thriller-element in, maar er zit veel meer in. En dat maakt het misschien ook wel zo, of misschien dat maakt het wel zo bijzonder. Dus van harte aanbevolen.
0: Ja, dat is overduidelijk. Dankjewel. Boter van de Japanse schrijfster Asako Yutsuki, ons boek van de week. Neigen van Ditmar gaf het uit. Ik heb één exemplaar liggen om weg te geven. Stuur een berichtje als je daarin geïnteresseerd bent. Dat kan via de gratis NPO Luister-app of mail naar deochtend@kro-ncrv.nl. En laat vooral weten waarom je dat boek graag zou willen ontvangen. Ad, dankjewel. Fijn weekend.
1: Graag gedaan.

Ja, dit was een strijkkwartet van de Haydn. Opus 77, nummer 1, gespeeld door het Butter Quartet. Dat is heel toepasselijk vanwege het boek van de week Boter van Asako Yuzuki. Vertaald overigens door Maarten Liebrechts. Had ik wist vroeg of we die naam nog even wilden noemen, omdat het zo'n mooie vertaling is geworden. Er wordt veel gereageerd. Ik geef jullie nog, kleine 2 minuten de kans om te laten weten waarom je dit boek zou willen ontvangen.

0: Grootmoeders menuet was dat uit de lyrische stukken van Edvard Grieg, gespeeld door Peter Donoghue. Ja, veel gereageerd op het boek van de week. Boter van Asako Yutsuki. Ik noemde het een klassieker. Is het niet? Het is een nieuw boek, maar ik heb een beetje boter op mijn hoofd, want ik ben Murakami aan het lezen en dan was ik even op het verkeerde been gezet. Veel gereageerd. Wie hebben wij als winnaar uitgekozen? Dat ga ik je nu vertellen. Dat is Catharina Loven geworden. Die zegt: goedemorgen Hans, graag zou ik het boek willen geven aan een vriendin, Saskia uit Haarlem. Die zegt dat ze geen hobby's heeft, maar altijd mensen uitnodigt om te komen eten. Ze staat altijd voor iedereen klaar en ze heeft ook in Japan gewoond met haar gezin. Dat lijkt mij een mooie bestemming. Wij zorgen, Catharina, dat het boek naar jou wordt opgestuurd. Boter van Asako Yuzuki, uitgegeven door uitgeverij Nijg en van Ditmar. Op naar 9 uur. Daarna gaat Elsbeth Gutek hier verder met Musica Religiosa. Ik dank jullie wel voor het luisteren. Dank voor het bijdragen aan de soundtrack van het weekend. Karel, dank je wel voor het regelen van alles en het draaien van de Arrival of the Queen of Sheba uiteindelijk. Dat je over je eigen schaduw heen bent gestapt. Zeer gewaardeerd. Namens de luisteraars, dank je wel.
1: Nou, vooruit maar.
0: Ik wens jullie een fijn weekend. Wellicht tot morgenavond, Panorama Zondag, met Jan-Willem Hogeboom als gast.
1: Rozeboom.
0: Rozeboom, dat zeg ik. Ja. De man achter Guus Meeuwis, hè? Kan je dat zeggen?
1: Ik zou het andersom zeggen. Guus Meeuwis is de man achter Jan-Willem Rozeboom.
0: Heel goed. Fijn weekend. Tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huynen naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Morgen vanaf 4:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.
1: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
2: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
2: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
5: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Franse barokopening van deze aflevering van Musica Religiosa. Werk van Marin Marais, het eerste deel uit zijn pièce de viol, boek 4. Goedemorgen, hartelijk welkom bij een uitzending die volgens samensteller Frank de Munnik losjes is gedrapeerd rond het festival Oude Muziek, dat nu net in Utrecht is begonnen. En daar staat de stem centraal. En ik ben wel benieuwd, doet u iets met uw stem? Behalve praten, laat het dan eens even weten in NPO Klassiek app. Maar eerst stemmen die een psalm zingen. Dat is een goede gewoonte. Psalm 42 van Jan Pieterszoon Sweelinck. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.

Psalm 42, Jan Pieterszoon Sweetlink, uitgevoerde Capella Amsterdam, onder leiding van Daniel Reus. En de luisteraar Lore die vraagt, ja, is dit nou de hymne, het heigend hecht der jacht ontkomen dat ik als kind zo mooi vond? Ja, dat klopt, want we horen altijd bij deze uitvoering eerst de Geneemse variant, en daar heeft Lore het waarschijnlijk over, en daarna de bewerking van Jan Pieterszoon Sweetlink. We gaan naar werk van Cyrillus Kreek en dat wordt ingeleid door volksmuziek uit Polen.

Ja, en dan vooral die hele lage bassen van in de muziek van Cyrillus Kreek. Terwijl onze armoede groot is, heette dit werk. Prachtig uitgevoerd door Vogt Clamantus en natuurlijk ook een aantal muzikanten op sleutelharp en kantelen. We gaan naar Anne-Madeleine Gudon de Prelle, een vrouwelijke componist, Franse barok. Meer dan terecht is het, zegt Frank, onder een dikke laag stof vandaan gehaald. Ja, en bovendien, wat een prachtige naam.

Ariette, dans le Goût Nouveau van Anne-Madeleine Guédon. De Prelle, die weer een beetje zichtbaar, of beter gezegd, hoorbaar is geworden. We gaan naar werk van Vivaldi. Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Et in terra pax.

0: Het In Terra Pax van Vivaldi, uitgevoerd door Lesa Florissant onder leiding van Paul Agnew. En Martien die zegt in de app dat dit werk uitgevoerd gaat worden door het Sols Vocaal Ensemble op 21 november in het kader van het 40-jarig bestaan. En dat is ook het laatste concert wat Martien mee gaat maken. Nou, dus als u het live wil horen, op naar Zwolle. De menselijke stem, ja, die staat centraal op deze editie van het festival Oude Muziek. En dat heeft ook als titel Giving Voice. En wat een mooie stemmen klinken er ook weer in deze aflevering van Musica Religiosa.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

Ja, Mozart. Ongegeneerd, heerlijke muziek. En dit was het derde deel, het Presto uit zijn Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest. Ja, Kobi Langeveld die schrijft in de app, ben onderweg naar een dagje oude muziek. En de stem, dat is voor mij ook een instrument om je stemming weer te geven. Inderdaad, mooi gezegd. We gaan weer naar een stem. Johann Christoph Bach was een neef van de vader van Johann Sebastian. En dan is hier zangeres Lucille Richardot. Een fenomeen is ze. Ze heeft een prachtige stem, ongekend laag en zeer expressief. Ach, dat ich was als genoeg hätte.

prachtig werk van Johann Christoph Bach. En ja, deze stem van Lucille Richardot met zo'n sopraan. Maar het klonk toch eigenlijk nog veel meer als een countertenor. Ik had hier in de studio ook een hele discussie over de vraag of vrouwen dan ook een countertenor kunnen zijn. Maar goed, dat is iets voor een andere keer. Over stemmen gesproken. Ik was afgelopen zondag wel geraakt toen Sigrid Kaag in Zomergasten vertelde over haar gevoeligheid voor mooie stemmen. Ze had het over sprekende stemmen, maar het geldt natuurlijk net zo goed voor stemmen die zingen.

A Dance for the Chinese Man and Woman uit The Fairy Queen van Henry Purcell, musicien de Saint-Julien, onder leiding van François Lazarevitch. We gaan naar een Maria-lied uit de 18e eeuw uit Ecuador.

Muy hermosa es María, van een anonieme componist uitgevoerd, prachtig, door Musica Temprana. Ja, we hadden het net even over die stemmen. Marianne, die zegt in de app, ja, ik zing als tenor in een gemengd koor en ik voel me als vrouw soms wel een vreemde eend in de bijt. Maar het kan dus wel, en countertenor zou dus dan ook misschien wel kunnen. Nou goed, hoe dan ook. We zijn bijna aan het einde van Musica Religiosa. De menselijke stem stond centraal, net zoals bij het festival Oude Muziek. Zometeen naar Tine, dan stopt het hier niet op de zender, maar dan kunt u gewoon luisteren naar een Goedemorgen met Stijn Huids. Neem afscheid met werk van František Benda, familielid van de schrijver Bas von Benda Beckman, die het prachtige boek Het Kleedje van Hitler schreef. Ik wens u een mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik voelde me zo gezien.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Elke dag begin je met pianomuziek. Elke dag. Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
2: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Deze week is mijn gast componist, muzikant en pianist Jan-Willem Rozenboom.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Ster. Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren... De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer of mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dit soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in het assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt deels door sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek gaan lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand om het leven gekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 andere bezoekers raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: NPO Klassiek. Avrotros.

0: Een goedemorgen met
1: Stijn Huyts. Hij is de kunstenaar onder de museumdirecteuren. Aldus de Volkskrant over Stijn Huyts. Eind dit jaar neemt hij na bijna 15 jaar afscheid als directeur van het Bonnefante Museum Maastricht. Stijn Huyts wordt in 1959 geboren en groeit op in Heerlen. Hij raakt geïnteresseerd in de beeldende kunst en besluit na de middelbare school naar de kunstacademie in Maastricht te gaan om de opleiding beeldhouwkunst te volgen. Gedurende die studententijd speelt ook muziek een belangrijke rol in zijn leven. Jarenlang speelt hij als bassist in de band van zijn broer, de Rick Nolof Band. En ze spelen new wave, ska en reggae. In 1984, het jaar van zijn afstuderen, is de band zo'n groot succes dat ze de openingsact van festival Pinkpop zijn. Huyts kiest voor de muziek, maar besluit een jaar later te stoppen en gaat cultuurwetenschappen in Amsterdam studeren. Hij ontdekt dat zijn talent zit in het helpen van kunstenaars in plaats van er zelf een te zijn en stapt de museumwereld in. Daar werkt hij als directeur voor diverse Limburgse musea zoals Museum Het Domein in Sittard en cultureel centrum Schunk in Heerlen. Ook zorgt hij regelmatig voor een kruisbestuiving tussen zijn twee passies om de museum- en muziekwereld met elkaar in contact te laten komen. Sinds 2012 is Huyts directeur van het Bonnefante Museum Maastricht, waar hij de verborgen kanon van de kunst over de hele wereld tentoonstelt. Eind dit jaar zal hij vanwege verplichte pensionering afscheid moeten nemen. Om zijn carrière af te sluiten opent op 10 november een speciale tentoonstelling die gebaseerd is op de collecties van de drie Zuid-Limburgse musea waar hij directeur van is geweest. Vanochtend presenteert hij zijn favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Stijn Huyts.

Goedemorgen. Wie nog niet wakker was, is dat nu waarschijnlijk wel. Door de sirenes die klonken aan het begin van de muziek die we zojuist hoorden. Het lied La Sirena van het album Mutagna Nera door het Belgische gezelschap Grain de la Voix. Het lied is een verwijzing naar de mijnstreek waar ik opgroeide onder de rook van de Heerlense staatsmijn Oranje Nassau. En die sirene die klonk bij de wisseling van de ploegendiensten, maar ook in noodsituaties zoals gasexplosies of instortingen. De mijnen brachten destijds veel arbeidsmigranten uit Zuid- en Oost-Europa naar de regio, zoals Italianen, Grieken en Polen. De albumtitel Mutagna Nera is Italiaans voor zwart gebergte en dat is weer een verwijzing naar de Belgisch-Limburgse steenkoolmijn bij de wijk Zwartberg in Genk. Daar bracht in 1978 de Italiaanse mijnwerker Angelo De Simone de beste Italiaanse zangers uit de regio bijeen om traditionele levensliederen uit te voeren. Het gezelschap noemde zichzelf Mutagna Nera. Die traditionele liederen kregen soms zelfs nieuwe eigentijdse teksten, zoals bij het lied La Sirena, dat we zojuist hoorden. Een lied dat teruggaat op een Napolitaanse traditional, maar in deze versie verhaalt het lied over het leven van de migranten in de mijnindustrie. De komende 2 uur neem ik u graag mee langs een kaleidoscoop van composities waarmee ik een persoonlijke band heb. Sommige stukken houden verband met jeugdherinnering of reizen, maar er komt ook muziek voorbij die een relatie heeft met film, met dans en beeldende kunst. In mijn vroegste herinneringen zit ik thuis te luisteren voor zo'n houten stereomeubel uit de jaren 60 met een platenspeler en een buisradio. Mijn vader hield van Bach en van jazz. Geen experimentele jazz, maar meer het genre Benny Goodman en Louis Armstrong. Van Bach klonk er ieder jaar wel de Matthäus Passion, maar er was ook het vrolijke repertoire, zoals de vioolconcerten. Dan floot mijn vader altijd mee, zoals hij ook deed bij de jazzplaten. Voor deze zaterdagochtend kies ik dan ook voor de optimistische tonen van een van de vioolconcerten. Te weten het eerste deel van het concert voor viool en strijkorkest in A-mineur van Johann Sebastian Bach. Meefluiten mag.

0: U hoorde in het eerste deel van het Concert voor Violen en Strijkorkest in A-mineur van Johann Sebastian Bach. Met James Eanes op viool en het Orchestre du Centre National des Arts du Canada onder leiding van Alexander Shelley. Ik heb vaker mensen horen vertellen dat tijdens hun middelbare schooltijd een inspirerende docent de interesse voor kunst en cultuur heeft aangewakkerd. Zo ook in mijn geval. Ik had een docent Nederlands die behalve over literatuur ook over andere kunstvormen sprak, zoals film, beeldende kunst en muziek. Die docent heette Jacques Kersten en hij was het die ons meenam op schoolreis naar Berlijn. Er zijn een paar bijzonderheden aan die reis die ik me nog levendig herinner. Allereerst het feit dat mijn moeder meeging. Niet om mij in de gaten te houden, maar vanwege haar brede interesse in kunst en cultuur. Ten tweede was er de aanwezigheid van de rector, wat een vreemde gewaarwording was voor ons, omdat we deze Franciscaner pater normaal alleen zagen in zijn traditionele lange bruine pij, terwijl hij tijdens deze reis een burger was. Maar wat het meeste indruk maakte op ons was het bezoek in Oost-Berlijn aan het theater Am Schiefbouwerdam, ook wel bekend als het Brechttheater. En dat is de plek waar in 1928 de fameuze Dreigroschenoper in première ging, met teksten van Bertolt Brecht op muziek van Kurt Weill. De tandem Brecht-Weill die heeft tijdloos muziektheater opgeleverd. Neem bijvoorbeeld het volgende lied, de ballade over de vraag waarvan leeft de mens. Het is een scherpe kritiek op de sociale onrechtvaardigheid in de wereld die ook vandaag nog actueel is. Kent u het motto, eerst komt das Fressen, dan komt die moraal? Dat komt ook uit dit lied. Dat gaat over wat mensen elkaar aandoen om te overleven. Pijnigen, uitzuigen, aanvallen, wurgen, opvreten. Nur daardoor lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kan, dass er ein Mensch doch ist. We gaan luisteren naar een iconische opname uit 1958 met Lotte Linea, de echtgenote van Kurt Weill. Ze was in de jaren 20 en 30 van vorige eeuw de ster van het Duitse toneel. Hier horen we haar in de rol van Zeeräuber Jenny, samen met Erich Schellow, die de rol van Mackie Messer vertolkt.
1: Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch?

U hoorde de ballade über die Frage Wovon lebt der Mensch? Uit de Driestuiveropera van Kurt Weill. Gezongen door Erich Schellow en Lotte Lenia. En begeleid door de zender Freies Berlin onder leiding van Wilhelm Brückner Rüdeberg. Van mijn moeder kreeg ik ooit mijn eerste klassieke album. Een LP met vioolconcerten van Bruch en Mendelssohn. Misschien wel omdat ik romantisch aangelegd ben. Het album zelf heb ik helaas niet meer. Dat moet ergens verdwenen zijn tussen de verhuizingen die er sindsdien hebben plaatsgevonden. Of misschien was het wel letterlijk te grijs gedraaid om nog te kunnen beluisteren. Het is hoe dan ook muziek die ik nog steeds kan waarderen als ik ervoor in de mood ben. We gaan luisteren naar het eerste deel van het vioolconcert nummer 1 in G kleine terts van Max Bruch.

0: Ja, nog steeds heel meeslepend. We horen het eerste deel van het vioolconcert nummer 1 in G kleine terts van Max Bruch. Uitgevoerd door de Koreaanse violiste Kyung Wha-chung en het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Rudolf Kempe.
1: Dit is een goedemorgen met directeur van het Bonnefante Museum Maastricht, Stijn Huyts.
0: Ik zei het al, voor verschillende muziekstukken in deze uitzending geldt dat er een link is met een andere discipline. Zoals beeldende kunst, literatuur, dans of film. Dat geldt ook voor het Adagietto uit de vijfde symfonie van Mahler. Dat in mijn beleving voor eeuwig verbonden zal zijn met de film Death in Venice van Luchino Visconti uit 1971. De hoofdpersoon in de film, Gustav von Aschenbach, gespeeld door Dirk Bogarde, raakt bezeten door een onbereikbare schoonheid van een Poolse jongeman. Het scenario is gebaseerd op een gelijknamig roman van Thomas Mann, maar terwijl in de roman de hoofdpersoon een schrijver is, is het personage in de film een componist. Om precies te zijn, iemand die gemodelleerd is naar de figuur van Gustav Mahler. Ik zag de film voor het eerst eind jaren 70 en herinnerde me toen hoe de eerder genoemde leraar Nederlands ooit vertelde dat hij had gehuild van ontroering toen hij hem zag.

0: Ja, ik zie hem nog zitten. Gustav van Aschenbach. Aan het eind van die film van Visconti. Op het strand in Venetië, als die bezwijkt aan de schoonheid. Hij bezwijkt aan de schoonheid van de muziek van Mahler, wat mij betreft. Waarvan we zojuist het vierde deel hoorden uit de vijfde symfonie. Uitgevoerd door de Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Georg Solti. Een opname uit 1991. In de jaren 80 studeerde ik aan de Kunstacademie in Maastricht. En in dezelfde periode was ik ook actief als bassist van een band. De Rick Noloff Band. We toerden in Nederland en Duitsland langs poppodia en festivals. Met als een van de hoogtepunten een optreden tijdens Pinkpop in 1984. Toen nog in Geleen. En dat optreden dat viel zo'n beetje in dezelfde week als mijn afstudeertentoonstelling aan de Kunstacademie. Het eigen repertoire van de band kende invloeden van ska, reggae en new wave. Maar onze muzikale voorkeuren reikten veel verder dan wat we op die podia ten beste gaven. Met dezelfde muzikanten speelden we daarom ook in kroegen en restaurantjes. Een repertoire van jazz, bossa nova, soul en alles wat er maar in zo'n informele context van pas kwam. Van Antonio Carlos Jobim tot Django Reinhardt en van Otis Redding tot Van Morrison. Een van de nummers die in beide settingen inzetbaar waren was Agoge Bebe van Antonio Carlos Jobim. Een compositie uit 1963 op een tekst van Vinicius de Moraes. Het lied gaat over jezelf openstellen voor de liefde. Hier wil ik graag een versie laten horen van El Giro. Ik mag wel zeggen een ongeëvenaarde stemkunstenaar. Luistert u naar Agoge Bebe.
1: Zie.

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan niet blijven stilzitten als ik dit hoor. El Giro, in een vertolking van het nummer Agua GBB van Antonio Carlos Jobim, Norman Gimbel en Vinicius de Moraes. Voor de meer informele setting van de optredens in kroegjes en restaurantjes was een contrabas natuurlijk het aangewezen instrument. Daarom heb ik destijds ook contrabas les genomen, zodat ik die jazz en bossa nova's ook akoestisch kon gaan begeleiden. Het heeft me ook een bijzondere interesse opgeleverd in contrabassisten. Aanvankelijk vooral jazz, zoals Charles Mingus, Paul Chambers en Ron Carter. En pas in latere jaren ben ik me ook gaan verdiepen in de helden van het klassieke repertoire. Een recente ontdekking in dit verband is de piepjonge Franse bassist Marc André. Hij is geboren eind 2002. Op zijn vierde speelde hij viool, om daarna op te schalen naar cello en uiteindelijk uit te komen bij de contrabas. Van hem presenteer ik hier

kwal, jazz, zoals Charles Mingus, Paul Chambers en Ron Carter. En pas in latere jaren ben ik me ook gaan verdiepen in de helden van het klassieke repertoire. Een recente ontdekking in dit verband is de piepjonge Franse bassist Marc André. Hij is geboren in 2002. Op zijn vierde speelde hij viool, om daarna op te schalen naar cello en uiteindelijk uit te komen bij de contrabas. Van hem presenteer ik hier graag een arrangement van een stuk van Vladimir Soltan, de Elegie.

Ja, dit was een arrangement van het nummer Elegie van Vladimir Soltan, uitgevoerd door Marc André op contrabas en Véronique Teruel op piano. Na mijn academietijd in Maastricht verhuisde ik naar Amsterdam om daar aan de UvA cultuurwetenschappen te gaan studeren. En in Amsterdam ontmoette ik mijn vrouw Manon, die er destijds een opleiding moderne dans volgde. Met haar reisde ik toen voor het eerst naar Italië ook, waar we sindsdien menige zomervakantie doorgebracht hebben. Een van onze favoriete campings, die lag pal naast het openluchttheater in het plaatsje Torre del Lago. En dat is de plek waar Puccini ooit woonde en werkte. Het festival Pucciniano bracht en brengt er nog steeds ieder jaar de opera's van Puccini. Terwijl we op de camping 's avonds voor ons tentje zaten, genoten wij van zowel de repetities als de uitvoeringen van de muziek. En in het cafeetje bij de camping troffen we na afloop de muzikanten die daar in hun smokings met bezweten voorhoofden landen om een drankje te doen. De camping bestaat niet meer, het festival wel. Dit jaar alweer zijn 72e editie. Vandaag, 29 augustus, staat La Fanciulla del West op het programma. En gisteren stond La Bohème op het programma. En van die opera laat ik graag een fragment horen. Het verhaal van La Bohème speelt in een armoedig Parijs kunstenaarsmilieu. Over de liefde van Rodolfo en zijn buurmeisje Mimi, die een noodlottig einde kent. Een verliefd stel, net zoals mijn vrouw en ik. Doe je ogen dicht en waan jezelf op zo'n zomeravond op een Italiaanse camping en luister naar La Bohème.

0: Ja, dit was de onvolprezen sopraan Maria Callas samen met de tenor Giuseppe Di Stefano en het Orchestra del Teatro alla Scala uit Milaan onder leiding van Antonio Votto in een opname uit 1958 van de opera La Bohème van Giacomo Puccini.
1: Dit is een goedemorgen met directeur van het Bonnefante Museum Maastricht, Stijn Huyts. Alle muziek die hij vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Ik geloof dat ze dat bij Monty Python zei altijd, now for something completely different. En dat gaan we doen. Het feit dat mijn lief destijds in Amsterdam de opleiding voor dansexpressie volgde, betekent dat we samen in die tijd veel dansvoorstellingen hebben gezien. En een van onze favorieten was het dansgezelschap Rosas van de Belgische choreografe Anne-Theresa de Keersmaker. Naast live voorstellingen produceerde die choreografe ook verschillende dansfilms. En een fantastisch voorbeeld daarvan is Hopla uit 1989. De opnames voor die film vonden plaats op locatie in de Universiteitsbibliotheek van Gent, een gebouw ontworpen door de architect Henry van der Velde. De choreografie was van de Keersmaker op muziek van Béla Bartók. En die muziek die werd live gespeeld door het fameuze Mondriaan Quartet. We gaan luisteren naar het betreffende stuk, het strijkkwartet nummer 4 van Béla Bartók.

Ja, heel avontuurlijk. Dit strijkkwartet nummer 4 van Béla Bartók in een uitvoering door het Belcea-kwartet. Terwijl ik mijn best doe om beter te worden op de contrabas, doet mijn vrouw hetzelfde, maar dan op de cello. En dat betekent dat er bij ons thuis veel cello-muziek klinkt en dat wij ook regelmatig cello-concerten bijwonen. Zij en ik zijn ondertussen grote fans van de jonge Britse muzikus Chikku Kane Mason. In 2016 won deze cellist op 17-jarige leeftijd als eerste zwarte muzikus de Young Musician of the Year Award. En 2 jaar later stal hij de harten van het internationale publiek met zijn optreden tijdens het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle. Hij is de derde in een muzikale familie van 7 kinderen. We zagen hem bijvoorbeeld al eens samen optreden met zijn zus Isata, die pianiste is. Dat was een optreden in het Concertgebouw. Het nummer dat we gaan horen is het eerste deel van Bachianas Brasileiras van de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Het gaat om een duet van Kane Mason samen met de jonge Braziliaanse gitaarvirtuoos Plínio Fernandes.

Dit was het eerste deel van Bachianas Brasileiras nummer 5 van Villa-Lobos, uitgevoerd door Sheku Kanamesen op cello en Plinio Fernandez op gitaar. Voor wie Kanamesen live wil zien en horen, is het goed om te weten dat hij op 7 november zal optreden tijdens de Cello Biennale in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En volgens de aankondiging zal hij daar stukken spelen van Haydn en Brahms. De magie van muziek is eindeloos en eigenlijk niet in woorden te vatten. De 19e-eeuwse Britse kunstcriticus Walter Pater zei ooit dat alle kunst voortdurend streeft naar de toestand van muziek. En ik denk dat hij daarmee bedoelde dat bij uitstek in de muziek vorm en inhoud volmaakt samensmelten. Mij gaat het er uiteindelijk om of ik geraakt word door een compositie of niet. Het blijft voor mij een mysterie hoe dat werkt. Er zijn eenmaal opnames die meteen bij me binnenkomen, terwijl andere me onverschillig laten. Zo'n opname die meteen bij me binnenkwam toen ik hem voor het eerst hoorde, is de Hohe Messe van Bach, door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. Het stuk dat we gaan horen is het Agnus Dei.

We hoorden het Agnus Dei uit de Hohe Messe in B-mineur van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door countertenor Andreas Scholl en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen. In mijn werk als museumdirecteur en tentoonstellingsmaker heb ik vaker projecten meegemaakt op het snijvlak van muziek en andere kunsten. Zo organiseerde ik in 2010 samen met collega musea in Barcelona en Oslo in Schunkenheerlen een tentoonstelling over John Cage en zijn relatie met experimentele kunst. Cage was een van de leidende figuren van de naoorlogse avant-garde, niet alleen in de muziek, maar ook op het gebied van dans en beeldende kunst. Zijn meest beroemde en tevens zijn meest beruchte werk is 4 minuut 33. Een compositie uit 1952 in 3 delen die uit louter stilte bestaat. Het stuk is onder meer een reactie op de opkomst van de muzak. Deuntjes van middelmatige kwaliteit met een lengte van gemiddeld zo'n 4,5 minuut, die te pas en te onpas ten gehore werden gebracht in de openbare ruimte, zoals in de bus, op het station, in de wachtkamer, in de lift, etc. 75 jaar na het ontstaan van 4 minuut 33 zijn er nog steeds mensen die zich ergeren aan het op populistische wijze ten gehore brengen van middelmatige muziek in de openbare ruimte. Zo herinner ik me een ludieke actie van 40.000 Engelse Facebook-gebruikers die bij wijze van statement tijdens de kerst het nummer 4 minuut 33 op de eerste plaats van de hitparade probeerden te krijgen. Voor vandaag heb ik niet 4 minuut 33 gekozen, maar een ander stuk, waarin eveneens duidelijk het experimentele karakter van de muziek van John Cage naar voren komt. Het gaat om een korte sonate voor geprepareerde piano, dat wil zeggen een piano waarvan de klank gemanipuleerd wordt door voorwerpen op en tussen de snaren te plaatsen of op de hamers. En dat klinkt dan zo.

We hoorden sonate nummer 5 voor geprepareerde piano van John Cage, uitgevoerd door Boris Berman. Voor het Bonnefante Museum in Maastricht mocht ik in 2018 een groot overzicht organiseren van het beeldend werk van de bekende cineast David Lynch. Het was een tentoonstelling van schilderijen, fotografie, tekeningen en zelfs lampen. Veel mensen weten niet dat Lynch oorspronkelijk opgeleid was als beeldend kunstenaar en maar bij toeval in aanraking is gekomen met film. Hij vertelde ooit hoe hij op de kunstacademie in Philadelphia zat en aan het schilderen was en door een toevallige omstandigheid, de wind die de gordijnen deed bewegen, zag hij een schaduw op het schilderij ook in beweging komen. En toen kreeg hij het idee om een schilderij tot leven te wekken door erop te gaan projecteren. Dat ging toen nog met 16 mm projectie. En dat was eigenlijk het begin van zijn leven met film. Maar hij is altijd blijven schilderen in een atelier dat hij had in de Hollywood Hills in Los Angeles. Ik weet nog hoe zenuwachtig ik was bij onze eerste ontmoeting. Want hij zat toen midden in de eindmontage van Twin Peaks The Return. Het derde seizoen van de succesvolle tv-serie die in de jaren 90 op de tv te zien was. Angelo Badalamenti was de favoriete muzikale samenwerkingspartner van Lynch. Hij maakte de muziek van onder meer de films Blue Velvet en Wild at Heart. Maar hij is vooral bekend geworden door de soundtrack van de tv-serie Twin Peaks.

0: Ik weet nog hoe de vraag, hoe killed Laura Palmer ons begin jaren 90 iedere zondag aan de buis gekluisterd hield. Dit was Laura Palmer's theme uit de soundtrack van de legendarische tv-serie Twin Peaks, uitgevoerd door Angelo Badalamenti en Kenny Landrum.
1: Dit is een goedemorgen met directeur van het Bonnefante Museum Maastricht, Stijn Huyts. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: Samen met mijn collega Bart Rutten van het Centraal Museum in Utrecht was ik in 2018 initiatiefnemer van het nationale samenwerkingsproject Musea Bekende Kleur. Dat is een project waarmee musea onderzoek doen naar het koloniale verleden en de doorwerking ervan in het heden. En in dat kader ontstond er een samenwerking in Maastricht met Patricia Kaarsenhout, een Nederlandse kunstenaar, activiste en feministe met een Surinaamse achtergrond. Zij was het die me attendeerde op het werk van Joseph Boulogne de Saint-Georges, bijgenaamd de Zwarte Mozart. Hij was de eerste Afrikaanse componist die eind 18e eeuw brede erkenning kreeg in Europa. De zoon van een tot slaaf gemaakte vrouw en een Franse plantagehouder in Guadeloupe. Op zijn 7e verhuisde hij naar Frankrijk, waar hij in de hoogste kringen verkeerde en een succesvolle violist en componist werd. En toch raakte hij in vergetelheid. Onder andere doordat Napoleon na de Franse revolutie de code noir toevoegde aan de code civil, wat inhield dat slavernij opnieuw werd ingevoerd en dat het zwarte mensen en mensen van kleur op vele vlakken werd belet om aan de samenleving deel te nemen. In de 21ste eeuw komt er gelukkig nieuwe belangstelling voor zijn werk. Zo zag ik in het voorjaar nog een voorstelling van Orkater met de titel Moeder van Europa. Een voorstelling waarin de figuur van Boulogne de Saint-Georges een belangrijke rol speelt. Voor vandaag koos ik het tweede deel van zijn concert voor viool en orkest in A grote terts. Luistert u naar Joseph Boulogne de Saint-Georges.

Ja, dit was het tweede deel van het vioolconcert van Joseph Bologne de Saint-Georges in A majeur. Het werd uitgevoerd door Romuald Gimbrère-Barré op viool. En dat is iemand die zelfs, net zoals de componist, uit Guadeloupe komt. Als iemand die zelf probeert contrabas onder de knie te krijgen, luister ik graag naar eigentijdse voorbeelden. En een van hen is James Wessey. Een contrabassist die opgroeide in Zuid-Afrika, studeerde aan het conservatorium in Moskou en aan het conservatorium van Den Haag. Hij is ook de oprichter en artistiek leider van het Dutch Double Bass Festival, dat tegenwoordig Bassfest heet. En sinds dit jaar is hij artistiek leider van het Bach Festival in Dordrecht. Ook hij zet zich graag in voor een eerlijkere representatie van zwarte componisten. Zoals zijn debuutalbum Adoration uit 2024, met onder andere werk van zwarte componisten zoals Samuel Coleridge Taylor, William Grant Still en Florence Price. Van dat debuutalbum gaan we nu luisteren naar het nummer Adoration, een arrangement naar een compositie van Florence Price, die leefde van 1887 tot 1953. Zij was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die erkenning kreeg als componiste van symfonische muziek.

Dit was Adoration van Florence Price, uitgevoerd door James Wessey op contrabas en Jua Mroivili op piano. Ik heb de afgelopen jaren verschillende keren samengewerkt met Libanese kunstenaars. En Libanon is een land dat een burgeroorlog heeft gehad in de periode 1975-1990, maar ook daarna regelmatig te maken heeft gehad met oorlogsgeweld. Toen ik eind 2024 in het museum een project organiseerde waaraan Ali Cherry deelnam, toen kwam dat oorlogsgeweld heel erg dichtbij, toen hij op een gegeven moment meldde dat tijdens een bomaanslag in Beirut zijn beide ouders overleden zijn. Een recente samenwerking met een Libanese kunstenaar is die met Munira Al-Sol. Zij is een Nederlands-Libanese kunstenaar die woont en werkt in Zutphen. En het is wel grappig om te vertellen dat in de voorbereiding van haar project een paar jaar geleden we er bij toeval achter kwamen dat we beide in het verleden contrabas hadden gestudeerd. En toen hebben we elkaar uitgedaagd om weer te beginnen, zodat we tijdens haar opening in 2025 samen zouden kunnen optreden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben een performance gedaan bij de opening van de tentoonstelling in juni 2025. En die performance die was geïnspireerd op het lied Le Beirut, zoals dat gezongen is en opgenomen door de Libanese diva Fairouz. En Fairouz is samen met Oum Kulthoum is het iemand die wordt beschouwd als de belangrijkste naam in de Arabische muziek van de 20e eeuw. Ze verkocht wereldwijd maar liefst meer dan 80 miljoen albums en trad op in musicals, toneelstukken en films. Het lied Le Beirut is een lofzang op Beirut. Fairouz bezingt er de schoonheid van de stad van voor de burgeroorlog. Het Beirut dat toen ook de naam had het Parijs van het Midden-Oosten te zijn. We gaan het nummer luisteren en u zult herkennen dat het ook gebaseerd is op een melodie van het tweede deel van het Concerto d'Aranjuez uit 1939 van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo.

0: We hoorden Libero van Joaquin Rodrigo, gezongen door Fairuz. Op 15 september is er in het Concertgebouw in Amsterdam trouwens een eerbetoon aan Fairuz, getiteld Fairuz Armuse. De afgelopen 2 uur hebben we vooral teruggekeken. En nu we aan het eind van de uitzending zijn gekomen, wil ik graag ook vooruitkijken. Op 2 augustus ben ik grootvader geworden van ons eerste kleinkind, Bontsu Huids. Als je zo'n wonder meemaakt, dan realiseer je je meer dan ooit hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat we de wereld gezond en in vrede doorgeven aan de volgende generaties. Dat is waar ik vandaag mee wil afsluiten. Met de hoop op een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik neem daarom afscheid met een opname uit 1971, gezongen door Marvin Gaye. Het staat op het album What's Going On, dat door critici wel is aangemerkt als een van de beste albums aller tijden. Veel dank voor het luisteren. Hier is Save the Children.
1: I just want to ask a question. Who really cares? Save a world in despair.

Daarmee eindigt een goedemorgen met directeur van het Bonnefante Museum Maastricht, Stijn Huyts. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl. En alle muziek die hij liet horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. En zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk ook zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer mensen uit Haiti gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen, omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en regen. En de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
11: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Amy Muller.

Dat was de Washington Post van John Philip Sousa door het New London Orchestra onder leiding van Ronald Korp. Van harte welkom deze zaterdagmiddag in de Muziekfabriek. Met vandaag gloednieuwe muziek, die past bij de lunch, vind ik. Veel Franse componisten vandaag. Couperin, Debussy, Poulenc, Bizet. En ik wil ook even stilstaan bij een prachtig fenomeen, namelijk vriendschap. Want ik vind dat vriendschap, in tegenstelling tot de liefde, best wel onderbelicht is in de kunst. Maar nu eerst, broer en zus Christian en Tanja Tetslav in het dubbelconcert van Brahms. Of ze echt een vriendschappelijke band met elkaar hebben, ik weet het niet. Maar qua muzikale band klinkt het in elk geval goed.

Christian Tetzlaff op viool en Tanja Tetzlaff op cello in het derde deel uit het dubbelconcert van Brahms samen met het Deutsches Symfonieorkest. En het is tijd voor een primeur in deze muziekfabriek, want de muziek die ik je nu laat horen is pas uitgebracht, tenminste deze uitvoering. En het komt van Granville Bentock. Het is uitgevoerd door het BBC Scottish Symphony Orchestra. En Bentock had veel succes met grote werken voor koor en orkest, maar maakte ook kleine, korte stukjes voor amateur en lokale orkesten. En zo componeerde hij in 1899 de Russian Scenes, die door heel veel lokale orkesten werden uitgevoerd in aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. En dat succes heeft vermoedelijk geleid dat zijn uitgever dacht, nou, er mag wel een tweede suite komen met een Engels thema. Nou, ik heb het eerste deel meegenomen. Pastoraal. Ik was er gelijk verliefd op. De lichtheid past perfect bij dit lunchmoment.

het eerste deel, de pastorale uit de English Scenes, de suite van Granville Bantock, een uitvoering door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roman Gamba. Dit was een gloednieuwe uitvoering en binnenkort kun je er zelf ook van genieten. Dit is Isaac Albéniz.

een arrangement van het Aragon Fantasia, ofwel het zesde nummer uit de Suite Espagnole van Isaac Albéniz. En dit was dus een uitvoering door het Berlage Saxofoonkwartet, opgericht in 2008 in de klas van saxofonist Arno Bornkamp op het Conservatorium van Amsterdam, waarbij Berlage verwijst naar die beroemde architect die de naam gaf aan een van de studentenhuisvestigingen van het conservatorium. En dit is Debussy, zijn eerste uit twee arabesken voor piano.

de Georgische pianiste Nino Kvetadze in de eerste uit twee arabesken voor piano van Claude Debussy. Ja, vandaag is het 29 augustus en de sterfdag van Louis Couperin. En de familie Couperin had eigenlijk heel veel gelijkenissen met de familie Bach. Waren ook heel belangrijk voor de, in dit geval, Franse muziekgeschiedenis. Alleen dan op kleinere schaal dan de Bach-familie. En Louis was de oom van de meest bekende, volgens mij, uit deze reeks. En dat is François Couperin. Die naam komt hier wel vaker voorbij. En er is weinig bekend over de eerste jaren van Louis zijn leven. Behalve dat hij een uitstekende muzikale opleiding heeft gehad. Toen hij rond 1651 in Parijs aankwam, maakte hij bijna direct naam. Kreeg een aanstelling als organist van de kerk Saint-Gervais. En hij speelde altviool in de Koninklijke Kapel. En het merendeel van zijn composities is geschreven voor toetsinstrumenten. En hij werd dan ook Couperin beschouwd als een van de grote Franse klaviercomponisten van de 17e eeuw. En dan is er ook nog een raadsel van broers. Want ze waren met z'n drieën, woonden samen, werkten samen, speelden elkaars muziek. Charles was organist en componist, maar hij liet eigenlijk geen enkel werk onder zijn eigen naam na. Dus het kan heel goed dat er bepaalde werken zijn die eigenlijk van een van zijn broers zijn. Maar dat is wel mooi om te horen, want die egoloosheid, die hoor je ook terug in zijn muziek. Die schreeuwt niet om auteurschap of een handtekening, maar die schreeuwt eigenlijk om aandacht. En dat past wel bij deze familie die zoveel mooie muziek maakte, zoals eigenlijk ambachtslieden dat deden. Met liefde en zonder behoefte aan handtekeningen.

0: Vandaag, 29 augustus, en dan 365 jaar geleden, mooi getal, overleed Louis Couperin. En dit was zijn Fantasie pour le viol par Mr. Couperin.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.

Michel Portal en Paul Meyer. Allebei op klarinet in het concertstuk voor klarinet, bassethoorn en orkest nummer 1 in F klein. En het is gecomponeerd door Felix Mendelssohn samen met het Orkest Royal de Chambre de Wallonie. En nee, die heeft het niet gecomponeerd, maar die hoorde je in deze uitvoering. Énuée del Sole is deel 3 uit het Lofoten-oratorium van de Noorse componist Ketil Bjørnstad uit 2020. Toen componeerde hij het en het is in Noord-Noors dialect, dat Énuée del Sole. En dat betekent er is nog steeds zon, nog altijd is er zon. De tekst is van Ingrid Artander en dat is een Noorse schrijfster en zij overleed in 2020. En het is een heel eenvoudige, bijna verstilde tekst over het licht, over de zee, de bergen en het besef dat er nog leven is. Er is nog ochtendlicht en zonsopgang, er klinkt nog vogelzang, de zon staat nog in de wolken, de zee glinstert, we kunnen nog wandelen en bergen beklimmen. Énuée vit, we zijn er nog.

Ketil Björnstad, NUED Show. Nog altijd is er licht. En het is tegen ene, straks hoor je nog meer muziekfabriek. En er komen mooie dingen aan, dat beloof ik je. En eerst nog een staartje, Emile Waldteufel. MUZIEK

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huynen naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Morgen vanaf 4:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.
2: Het leven zit vol spontane momenten.
3: Een lach.
2: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook. Kijk op delftmusicfestival.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
4: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
6: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 honden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen zonnig en droog. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten wat bewolking en is er ook kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien bij ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Amy Muller.

Carl Philipp Emanuel Bach, Sinfonia voor Orkest in D groot. Het eerste deel Allegro assai door het Kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach. En welkom terug bij de Muziekfabriek tot 2 uur bij jou. Welke muziek doet jou denken aan vriendschap? Dat vind ik een mooie vraag en daar kom ik later nog op terug. Eerst Schubert.

Het tweede deel Andante uit de Rosamunde strijkkwartet van Franz Schubert door het Emerson String Quartet. En zometeen komt die hele vette concerttip bij. Die ga ik zo met je delen. Maar je hoort nog eerst iets van Emily Bainen. En dat is de eerste fluitiste van het Concertgebouworkest. Ze mag weer aan de studie, want het concertseizoen is weer begonnen. Afgelopen maandag speelde het Concertgebouworkest voor het eerst na de zomerstop in het Concertgebouw. En momenteel zijn ze op tournee. Maar ik doe nu ook een beetje alsof alle muzici tijdens de zomer helemaal niks meer doen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Emily Bainen is namelijk ook buiten het orkest actief. Ze treedt als kamermuzikus regelmatig op met haar zus en met pianist Andrew West. En met die pianist nam ze ook een album op met onder andere deze sonate van Francis Poulenc.

0: Ik heb een klein beetje zitten stuntelen. Bedankt voor deze correctie op de app. Een kleine correctie. Krijg ik een appje van binnen het Concertgebouw. Orkest trad niet maandag, maar woensdag op. Ik weet ook niet hoe ik bij maandag kwam. En je hoorde ook Emily Bynum en niet Benen op fluit in dit eerste deel uit de sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc. En je hoorde ook de pianist Andrew West in deze uitvoering.
1: Het Zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht.
0: Mocht je het gemist hebben, gisteren is het Festival Oude Muziek Utrecht van start gegaan. 10 dagen lang staat Utrecht in het teken van muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Het is het grootste festival ter wereld voor deze muziek. En NPO Klassiek is er iedere dag bij. Vanavond kun je bijvoorbeeld live meeluisteren naar het concert van Ensemble Correspondance. De groep begon met wat enthousiaste studenten die studeerden aan het Conservatorium van Lyon. En inmiddels is het een bekroond ensemble dat verschillende prijzen won. Hun doel is om zoveel mogelijk barokmuziek te laten horen. Zo stappen ze iedere zomer op de fiets en trekken ze door Normandië om hun muziek overal te laten klinken. En dat is toch wel heel bijzonder dat ze dat doen. Vanavond spelen ze in Tivoli Vredenburg onder andere het Requiem van André Campra. Ben je benieuwd? Ik laat je vast een stukje horen.

0: André Campra Sanctus uit zijn Requiem door Ensemble Correspondance. Dat je vanavond ook live hoort uit de grootzaal van Tivoli Vredenburg. Hier bij NPO Klassiek. Selma van Dijk presenteert en gaat ook in gesprek met een paar leuke gasten. En ik zie trouwens dat er nog kaartjes zijn. Ga naar oudemuziek.nl of luister gewoon mee vanuit huis via NPO Klassiek. Je kunt ook meekijken npoklassiek.nl/oudemuziek voor onze volledige festivalprogrammering.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.

Georges Bizet, symfonie in C groot, het eerste deel, Allegro Vivo, door het Scottish Chamber Orchestra, aan leiding van François Leleu. Rachmaninoff hoor je nu door het Tenebrae Ensemble.

Michael Nyman, muziek, filmmuziek van The Piano. Deep Into The Forest was dit. Ik luister graag naar het uur van Pieter van der Wielen. En dat is een mooie podcast, kan ik je aanraden. En er is een uitzending die me echt is bijgebleven van een aantal weken geleden. En dat is er eentje met de socioloog Beate Wulker. En die ging over vriendschap. En hoewel vriendschap ontzettend oud is, blijft het wel iets lastig te definiëren. We hebben er niet echt officiële regels voor. Ja, waar begint vriendschap en waar eindigt het precies? Ik merk ook in mijn eigen leven dat ik soms wel eens vraag van, zijn we nou vrienden? Wanneer treed je eigenlijk met iemand een vriendschap in? Nou, dat is een mooi gesprek. En waar Wulker over vertelt is ook dat het bijzonder is dat je bevriend kunt raken met iemand, terwijl die vriendschap misschien tegen alle sociale logica ingaat. Of zelfs wel je eigen principes. Maar je herkent toch iets van jezelf in iemand anders. In vriendschappen kun je een interactie met iemand hebben zonder dat er normen op liggen of verwachtingen van de maatschappij. En dat is eigenlijk heel bevrijdend, heel mooi. Waar in de kunst, wat mij betreft, heel veel geschreven en bezongen is over liefde, is vriendschap, tenminste wat ik ervan weet, in de kunst nog een beetje onderbelicht. Dus ik ben ook wel heel benieuwd van, ja, is er muziek die jou doet denken aan vriendschap? En welke muziek en welke vriendschap? Volgens mij kunnen er hele mooie verhalen uitkomen. Beethovens pianosonate, 26 in S groot, die staat ook wel bekend als Les Adieux. En die drie delen die heten het afscheid, afwezigheid en hereniging. En de aanleiding voor het schrijven was een reactie op de aanval van Napoleon op Wenen, waardoor aartshertog Rudolf, en dat was Beethovens beschermheer en vriend, gedwongen werd de stad te ontvluchten. Muziek en vriendschap, waar denk je aan? Laat het me weten in de NPO Klassiek app.

stuurde: ik moet denken aan André van Duin, een echte vriend, appt ze. En ik kreeg ook een mooi berichtje binnen van Hans, namelijk over de podcast die Floris Corti maakte over Tchaikovsky en de platonische relatie die hij had met een vrouw. Een hele interessante, diepe vriendschap. Dus bedankt voor de bijdrage daarvoor. Zometeen in het NTR Zaterdag Matinee duikt Hans Hafmans weer in het archief muziek van Puccini, een opera. Maar dat laat ik verder aan Hans om alles over te vertellen. Ik zeg blijf vooral luisteren. Ik wens je een hele mooie middag.

Vittorio Monti Charedas arrangement door Ensemble Double Sens. En Erik de Bond stuurt daar wel een geestig appje over. Hij zegt, ik vind Charedas wel enigszins bij vriendschap passen. Opgewekt en een tikje lichtvoetig, zorgeloos. Mooie associaties. Ja, dat appje komt denk ik naar aanleiding van mijn oproep over verhalen over muziek en vriendschap. Ja, welke muziek doet jou denken aan... Ja, vriendschap, een eigen vriendschap, een vriendschap waar je aan moet denken. Maar Jon, die

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Ik voelde me zo gezien.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
4: Elke dag begin je met pianomuziek. Elke dag. Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
3: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
2: Deze week is mijn gast componist, muzikant en pianist Jan Willem Rozenboom.
1: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. Het Nederlands Filharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
8: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
11: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
10: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen en het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Het gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeente worden excuses gemaakt. Die excuses zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo liepen ze vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op en het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Op deze plek waren al vaker protesten van de actiegroep. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is de kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans.
8: Goedemiddag, van harte welkom bij deze zomer zaterdagmatinée. De laatste weken van de zomer, opera op het menu. Vorige week Flavio van Händel, een van de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Volgende week A Village, Romeo and Juliet van Frederick Delius. Een liefdesverhaal in de Zwitserse bergen. Fataal liefdesverhaal. En vandaag La Fanciulla del West van Giacomo Puccini. een liefdesverhaal in de Californische bergen, ten tijde van de goudzoekers halverwege de 19e eeuw. We gaan terug naar 6 december 2006, het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en Eva-Maria Westbroek in de rol, de titelrol van Minnie. Het was een glorieuze zaterdagmatinée, eentje om in te lijsten. Giacomo Puccini baseerde het verhaal op The Girl of the Golden West van David Belasco. Hij had al eens een keer een opera gebaseerd op een verhaal van David Belasco. Madame Butterfly, dat ging over een teder meisje. Verhaal over intimiteit en over zelfverloochening. Hier, Minnie, de hoofdrol in La Fanciulla del West, is het tegenovergestelde. Ruwe bolster, blanke pit. Het meisje uit het Gouden Westen staat haar mannetje met zowel het whiskyglas als de revolver. Doet voor de meest onbehouwen goudzoeker niet onder in vals spelen en onparlementair optreden. Maar ze is ook zich bewust van haar roeping. Ze is bijbelvast, geeft de jongens ook bijbelles en is ook een vrouw van zelfverloochening. En dat geeft haar weer een parallel met Madame Butterfly. Het verhaal speelt zich af in de 19e eeuw. De goudzoekers brengen de eerste akte hun avonden door in de saloon polka die bij het goudzoekerskamp hoort. Sheriff Rance, hij is verliefd op Minnie, de waardin en Ashby verschijnen ook. Beide jagen op de rover Ramirez. Minnie, de enige vrouw in het plaatsje, wordt door iedereen vereerd en ze geeft de mannen ook bijbelles. De postiljon komt binnen en overhandigt Ashby een telegram waarin een Spaanse belooft de schuilplaats van Ramirez te verraden. Er duikt ook een nieuwe gast op die zich Johnson uit Sacramento noemt. Minnie en hij herinneren dat ze elkaar vroeger eens hebben ontmoet en daarom nemen de goudzoekers hem vriendelijk op in hun kring. Als de goudzoekers de saloon verlaten, blijft Johnson achter. Hij hoort van Minnie dat zij de voorraad goud in bewaring heeft. Johnson wordt verliefd op Minnie en geeft zijn oorspronkelijke plan om het goud te roven op. Oftewel, nu weten we al dat Johnson de rover Ramirez is. Ze maken een afspraakje voor die avond. In de hoofdrollen, Eva-Maria Westbroek, sopraan Minnie. Sheriff Jack Rance, bariton Stephen Cachulius. Dick Johnson, oftewel de rover Ramirez, tenor Hugh Smith. En tenor Norbert Ernst is Nick, de barman van de Polka Saloon. En Ashby, een agent van de bank Wells Fargo, is Henk van Heinsberg. En dan volgt een hele trits goudzoekers. Thomas Olimans, Jean-Léon Klosterman, André Morsch, Richard Burkhardt, Jan-Willem Schaafsma, Peter Gijsbertsen, Harry Theeuwen en Antonio de Gobbi. En de postrijder, de postiljon, is tenor Ion Miku. Het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor in het eerste bedrijf van La Fanciulla del West van Giacomo Puccini, december 2006 in de zaterdagmatinée.

0: straniero.
1: Chi è?
0: Non l'ho mai visto. Sembra di

Het eerste bedrijf van La Fanciulla del West van Giacomo Puccini, 6 december 2006. Solisten, Groot Omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest. De leiding heeft Edo de Waard. Een prachtige middag met Eva-Maria Westbroek in de hoofdrol. We zitten in de Saloon Polka, een goudzoekerskamp. En Minnie is daar de waardin. En de goudzoekers die vereren haar allemaal. En er komt een vriend, een oude vriend van haar uit Sacramento binnen. Johnson noemt hij zichzelf, maar hij blijkt de rover te zijn, Ramirez. Daar komen we later pas achter. De goudzoekers zoeken naar hem, de sheriff ook, want hij moet opgehangen worden. Hij wil het goud roven. Dat wil Johnson ook in eerste instantie, maar als hij Minnie ziet, de waardin, wordt hij verliefd op haar en ze maken een afspraak voor de avond. Tweede acte. Minnie bereidt zich in haar kamer voor op het bezoek van Johnson. Ze vertelt hem over haar leven en hij brengt het gesprek op de liefde. Daarop verklaren ze elkaar hartstochtelijk hun liefde. Als Johnson wil gaan, weerhouden drie schoten buiten hem daarvan. De sheriff en goudzoekers bezoeken Minnie. Johnson verstopt zich. De sheriff maakt zich zorgen om Minnie, want die onbekende vreemde Spanjaard zou de gezochte rover Ramirez kunnen zijn. Minnie stuurt de mannen weg en wijst ook Johnson de deur. Hij is nog maar net buiten of hij wordt getroffen door een kogel. Minnie's liefde bloeit weer op en ze verstopt de gewonden op zolder. Maar een druppel bloed verraadt Johnsons aanwezigheid. Minnie stelt de sheriff voor een partijtje poker over Johnsons lot te laten beslissen. Zij wint het spel met een valse kaart. Tweede bedrijf van La Fanciulla del West van Giacomo Puccini. Met Eva-Maria Westbroek als Minnie. Bariton Stephen Catullus als Jack Rance, de sheriff. Die dus eigenlijk ook verliefd is op Minnie. Tenor Hugh Smith in die dubbelrol. Hij is Johnson, maar ook eigenlijk de rover Ramirez. En tenor Norbert Ernst is Nick, de barman van Polka Saloon. Edo de Waard dirigeert.

0: Hello!
1: Come on!
0: Hello!
1: Chi sarà?

Het tweede bedrijf, La Fanciulla del West van Giacomo Puccini, gebaseerd op The Girl of the Golden West van David Belasco. Een van de eerste verslagen van die goudzoekerscultuur, halverwege de 19e eeuw. Je zou het ook eigenlijk de eerste western kunnen noemen. Een toneelstuk van Belasco dat veel succes had en Puccini zette het op muziek. Het is zijn Amerikaanse opera geworden. Sopraan Eva-Maria Westbroek als Minnie, glansrol van Eva-Maria Westbroek, een van haar meest geslaagde rollen. Bariton Stephen Cuccilius als Jack Rance, de sheriff. En tenor Hugh Smith als Dick Johnson, oftewel Ramirez de bandiet. En die twee, Minnie en Johnson, worden verliefd, verklaren elkaar de liefde ook in dit tweede bedrijf. Maar buiten valt er een schot. De goudzoekers zijn er eigenlijk achter gekomen dat Johnson de gezochte rover Ramirez is. En Johnson die wordt verzorgd door Minnie. Zij verstopt hem op zolder, maar een bloeddruppel verraadt de aanwezigheid van Johnson. Minnie stelt de sheriff voor een partijtje poker te doen, over Johnson's lot te laten beslissen. Zij wint met een valse kaart. Ja, ze is een vrouw met haar op de tanden. Derde acte. Op een open plek in het bos wacht een deel van de goudzoekers op de andere. Ze jagen allemaal op de rover Ramirez. Het gerucht gaat dat hij weer ontkomen is. Tot slot verschijnt Ashby met de geboeide Johnson. De strop wordt hem al om de hals gelegd als Minnie op een paard aankomt stuiven. Ze maakt gebruik van de algehele verwarring, gaat met een revolver voor Johnson staan en dreigt eerst hem en dan zichzelf te doden als de mannen Johnson niet laten gaan. Ze herinnert de goudzoekers eraan wat zij aan haar te danken hebben. De mannen raken één voor één ontroerd en ze zijn bereid Johnson genade te schenken. Minnie en Johnson verlaten het land om ergens anders een nieuw leven te beginnen. Het slot, laatste acte, derde bedrijf van La Fanciulla del West van Giacomo Puccini. Met sopraan Eva-Maria Westbroek als Minnie en tenor Hugh Smith als Dick Johnson. Groot Omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Edo de Waard.

parlare.

Minnie redt het leven van Johnson. Hij hoeft niet aan de strop. Ze verklaren elkaar nogmaals in bijzijn van die goudzoekers de liefde. En die goudzoekers zijn zo diep onder de indruk van die liefde tussen die twee, dat ze laten ze gaan. Zowel Minnie als Johnson. Zij vertrekken naar een ander land en bouwen daar een nieuw leven op. Eind goed, al goed. La Fanciulla del West van Giacomo Puccini, met Eva Maria Westbroek als Minnie, Jack Rance, de sheriff, gezongen door bariton Stephen Cachulius, tenor Hugh Smith als Johnson, oftewel ook die rover Ramirez, tenor Norbert Ernst, de barman Nick in de saloon, en Ashby, agent van Wells Fargo, de bank, Henk van Heinsbergen. En dan al die goudzoekers nog een keer: Thomas Olimans, Jean-Léon Klosterman, André Morsch, Richard Burkhardt, Jan-Willem Schaapsma, Peter Gijsbertsen, Harry Theeuwen en Antonio de Gobbi. Dan nog een inheems Amerikaans echtpaar: Antonio de Gobbi en zijn vrouw Cleopatra Patiologu. Jake Wallace, dat is een rondtrekkende minstreel. Massimo Cavalletti, bariton. En Martin Tsonev was een lid van Ramirez' bende. En dan de postrijder aan het begin van de opera, tenor Johan Miku. 6 december 2006, een glorieuze zaterdagmatinée. Glansrol voor sopraan Eva Maria Westbroek. Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor, dirigent Edo de Waard. Deze zomerzaterdagmatinée, we blijven in Amerikaanse sferen met de eerste symfonie uit de jaren 30 van Samuel Barber. Samuel Barber, geboren in een muzikaal gezin, vader arts, moeder pianist. Hij had een prachtige zangstem, ging dat ook studeren aan het conservatorium, maar ook compositie, piano en orkestdirectie. Hij kreeg een beurs om naar Italië te gaan, de Prix de Rome. En tijdens dat verblijf daar, jaren 30, schreef hij zijn eerste symfonie. Die ging onder leiding van Bernardino Molinari in december 1936 met veel succes in première. Het succes bleef komen, want een jaar later opende de Wiener Philharmoniker de Salzburger Festspielen met deze eerste symfonie van Samuel Barber. Het was voor het eerst dat daar een symfonisch werk van een Amerikaanse componist te horen was. Die eerste van Samuel Barber duurt een minuut of 20 en de blauwdruk was de 7e symfonie van Jean Sibelius. De 4 delen naadloos in elkaar overgaan van de symfonie in een zo kort mogelijke, efficiënt mogelijke muzikale tijd. Dat deed Samuel Barber ook. Het is een prachtige symfonie, dramatisch, maar ook lyrisch. Je hoort de zangstem van Samuel Barber in het langzame deel, prachtige melodie voor de alto bow, langskomen. Dit is een zaterdagmatinée van vorig jaar, april, 5 april, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van de Finse gastdirigent Hannu Lintu. De eerste van Samuel Barber.

De Eerste Symfonie, een jeugdwerk van Samuel Barber, in première gegaan tijdens een verblijf in Italië. Hier het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Hanno Lintu, vorig jaar april in de zaterdagmatinée. Een prachtige eersteling van Samuel Barber, symfonie die veel succes had in de jaren 30 van de vorige eeuw. In het nieuwe seizoen vindt een Amerikaans getint concert plaats, 6 februari, nieuwe jaar, met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van chef-dirigent Corinne Kanellakis in samenwerking met sopraan Barbara Hannigan, met werken van John Adams, opnieuw Samuel Barber. Barbara Hannigan gaat Knoxville, The Summer of 1915, zingen. Prachtig lyrisch werk van Barber en ook muziek van Charles Ives. Nu nog, bij wijze van uitsmijter, een kort werk van Charles Ives, Variations on America. Het was hetzelfde als God Save the Queen, eigenlijk het volkslied in Amerika, totdat de Star Spangled Banner het overnam. Hij schreef het voor orgel, die variaties. Een thema met variaties, zou je zeggen, gewoon. Nou, daar houdt het gewone op, want hij experimenteerde links en rechts een kanon, driestemmig, in 3 verschillende toonsoorten, of dan later weer allerlei ritmes bovenop elkaar gestapeld. Het is eigenlijk een kermis. Van sacraal maakte iets ongelooflijk profaans, Charles Ives. Die orgelversie laten we niet horen. We horen een orchestratie na de dood van Ives, gemaakt door de Amerikaan William Schumann. Het Radio Symfonieorkest, geleid door Kees Bakels, lang geleden, september 1994, in de matinée.

Variations on America van Charles Ives. In de tijd dat hij het schreef, was dit het officieuze volkslied van Amerika, van de Verenigde Staten. Hetzelfde als God Save the Queen. Later werd het de Star Spangled Banner. Het Radio Symfonieorkest, geleid door Kees Bakels, september 1994 in de zaterdagmatinee. Deze zomerzaterdagmatinee stond in het teken van Amerikaanse muziek of Amerikaanse onderwerpen. La Fanciulla del West van Giacomo Puccini, onder leiding van Edo de Waard. Het meisje uit de goudzoekerstijd, Minnie, met een stralende rol voor Eva-Maria Westbroek. Een verhaal dat zich afspeelde in de bergen van Californië. Volgende week, A Village Romeo and Juliet van Frederick Delius. Een fataal liefdesverhaal dat zich afspeelt in de Zwitserse Alpen, in de bergen daar. Dat volgende week. Zometeen podium op zaterdag. Dit is tot de klok van vijven. We blijven in de Verenigde Staten. George Gershwin, een improvisatie over Summertime uit de opera Porgy and Bess, pianist Wayne Marshall.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bam, bam. Padappa, papa, padappa, tadadadada.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt door de politie, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten moesten mee naar het bureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was het ongeluk in de file, die werd veroorzaakt door boerenprotesten waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook raakten tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd...

0: van geholpen, blijkt uit onderzoek. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vanmorgen vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky werd een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen opgeslagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer. Vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Mijn naam is Nino Guettaze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: NPO Klassiek. NTR. Podium op zaterdag met Hans Smit.
10: Goedemiddag, welkom bij Podium op zaterdag op deze 29e augustus. Met vandaag veel muziek uit de documentaire Below the Clouds en poëzie door Adriaan Roland Holst. Maar we beginnen met violist Théotime Langlois de Zwart en clavecinist William Christie. Hun album Le Violon de Rameau verscheen gisteren. Met daarop niet alleen muziek van Rameau, maar ook bijvoorbeeld van Jacques Aubert. Dit is een deeltje uit Les Jolies Airs ajustés à deux violons.

Gaiement et double uit Les Jolies Airs ajustées à deux violons van Jacques Aubert. Dat waren Théotime Langlois de Zwart op de viool. William Christie op klaversymbool. Komt van hun nieuwe album Le Violon de Rameau. Straks horen we meer daarvan met dan daadwerkelijk muziek van Jean-Philippe Rameau himself. Nu tijd voor het nieuws van de afgelopen week. Het Motors Quartet heeft een grote Duitse muziekprijs in de wacht gesleept. Het jonge Motors Quartet, gevestigd in Wenen, heeft ook een Nederlands tintje. De eerste violist is de 26-jarige Tim de Vries. Aan de muziekprijs, uitgereikt door de Jürgen Ponto Stiftung, is 60.000 euro aan prijzengeld verbonden. En, misschien belangrijker nog, een hele reeks internationale optredens. Zo mag het Motors Quartet onder meer naar het Beethovenfest in Bonn, het Concerthaus in Wenen en de Tonhalle Zürich, toch niet de minste podia. Het Motors Quartet reigt de prijzen momenteel aan elkaar, want in mei namen ze deel aan het prestigieuze kamermuziekconcours in Osaka in Japan. Daar wonnen ze behalve de eerste prijs ook 4 speciale awards. Afgelopen woensdag overleed organist Bert Matter. Hij was jarenlang organist van de Walburgiskerk in Zutphen. En hij was hoofdvakdocent aan een aantal conservatoria. Zo was hij van grote invloed op generaties organisten in Nederland. Matter was ook een groot improvisator en hij schreef ook eigen composities. Zijn stijl is sterk beïnvloed door minimal music. Een aantal van zijn werken wordt nog regelmatig gespeeld. Matter was ridder in de Orde van Oranje Nassau en hij kreeg in 2012 de Zweelinkprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse orgelcultuur. Bert Matter is 89 jaar geworden. Ja, en dan nog een triest bericht van vandaag. De Italiaanse dirigent Antonio Fogliani is vandaag overleden. Een expert in het repertoire van zijn geboorteland. Hij dirigeerde opera's van Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi en Puccini in toonaangevende operahuizen als de Bayerische Staatsoper München, Teatro alla Scala Milaan en de Semperoper in Dresden. In september 24 dirigeerde hij Rigoletto bij de Nationale Opera in Amsterdam en hij zou het nieuwe seizoen beginnen met Tosca bij de Deutsche Oper Berlin. Fogliani is slechts 50 jaar geworden. Dit is de ouverture tot I Capuletti e I Montecchi van Bellini, die hij in december 2025 dirigeerde bij de Nationale Opera.

Dat was de overture tot I Capoletti e I Montecchi van Bellini bij de Nationale Opera. December 2025 met de vandaag overleden Antonio Forliani op de bok voor het NETVO. In 2026 en 2027 viert Anne-Sophie Mutter een belangrijke mijlpaal. Ze staat dan 50 jaar op de grootste concertpodia ter wereld. En ter gelegenheid van deze gebeurtenis slaat ze als soliste, kamermuzikus, mentor, opdrachtgever van nieuwe muziek en platenproducent nieuwe wegen in. Ik kies ervoor om meer te zijn dan een hoedster van tradities, zegt Mutter. Muziek blijft leven wanneer we haar vernieuwen en doorgeven. Ze neemt een reeks albums op die gewijd is aan de componisten van onze tijd. Op elk album staan uitsluitend werken die speciaal voor haar zijn geschreven. Op het net verschenen album American Tunes No. 1 speelt ze onder meer werk van Andre Previn. Hier hoor je het tweede deel, het adagio, uit het pianotrio met Danielle Müller-Schott op de cello, Lambert Orkies op de piano.

Adagio, tweede deel uit het pianotrio van André Previn. Je hoorde Lambert Orkies op de piano, Daniel Müller-Schott op de cello en Anne-Sophie Mutter op de viool. Ja, componist, pianist en dirigent André Previn schreef het liefst stukken voor specifieke solisten. Anne-Sophie Mutter was een van zijn favorieten, niet alleen op muzikaal gebied. De twee waren van 2002 tot 2006 met elkaar getrouwd en bleven daarna goede vrienden tot zijn dood in 2019. Dit is afkomstig van het album American Tunes No. 1 van violist Anne-Sophie Mutter. Dan gaan we naar de filmmuziek. Napels is een van de oudste steden ter wereld en toch leven de bewoners in een voortdurend besef van tijdigheid. De nabijgelegen vulkaan Vesuvius barstte 80 jaar geleden voor het laatst uit, maar is nog altijd actief. Ook de bodem is onrustig. Regelmatig worden aardbevingen waargenomen. Regisseur Gianfranco Rosi doorkruist in de documentaire Below the Clouds de krochten van Napels en omgeving. Een groot deel van de film speelt zich ondergronds af, waar archeologen een Romeinse villa blootleggen, brandweerlieden een stelsel van clandestine tunnels onderzoeken en museumcuratoren een kelder vol opgeslagen kunstschatten beheren. Met camerawerk in zwart-wit verbindt Rossi verhalen die gekenmerkt worden door een onderstroom van onheilsdreiging, alsof de wereld elk moment kan instorten, het zij door natuurgeweld, het zij door menselijke agressie. Maar Below the Clouds is ook een hommage aan de bewoners en passanten van de stad Napels. Het componistendrietal Daniel Bloomberg, Seymour Wright en John Butcher tekenden voor de soundtrack. Het is ambient music geworden met een duistere sfeer. Hoor maar.

Je luistert nog steeds naar NPO Klassiek. Dit was Ambient Music met een duistere sfeer, zoals ik het aankondigde. Het componisten drietal Daniel Bloomberg, Seymour Wright en John Butcher tekende voor de soundtrack van de documentaire Below the Clouds van regisseur Gianfranco Rossi. En wat zegt de pers over die documentaire? Nou, de Groene die zei Below the Clouds is een associatieve film die van plek tot plek springt over de tijd die alles vernietigt, maar ook veel bewaart. 4 sterren in de Volkskrant. In prachtig zwart-wit is Below the Clouds een portret van Napolitanen die leven tussen hoop en vrees. NRC, ook 4 ballen in dit geval. Deze film over Napels in de schaduw van de stil dreigende Vesuvius gaat ook over ons. En Trouw, 5 sterren maar liefst. Below the Clouds herbergt een prachtig mozaïek van Napels. Die mooie oude stad aan de voet van een vulkaan. Below the Clouds draait sinds afgelopen donderdag in de Nederlandse bioscopen.

was het Andante, het tweede deel uit het concert voor viool en orkest van Carl Goldmark. Je hoorde het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Valentin Egel en als soliste Suai Park. Op haar nieuwe album combineert zij, deze violiste, een vioolconcert van deze Hongaarse componist Carl Goldmark met minder bekende vioolwerken van Jean Sibelius. Goldmark en Sibelius kwamen weliswaar uit verschillende landen en tijdperken, maar deelden eenzelfde achtergrond. Beide waren violisten en moesten zich staande zien te houden in de financiële en politieke turbulentie van hun tijd. Park zegt erover: ik wilde twee componisten samenbrengen die een bijzondere band met elkaar hebben. Sibelius studeerde bij Goldmark in Wenen. Goldmark's vioolconcert is een ware juweel uit de romantiek en een enorme uitdaging, zowel muzikaal als technisch. De werken van Sibelius voor viool en orkest laten een meer intieme en persoonlijke kant van zijn muzikale taal horen. Samen vormen ze een programma dat zowel samenhang als contrast biedt. Hier horen we Suai Park met datzelfde orkest, dat Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Valentin Egel, in muziek van Jean Sibelius, een van de humoresken voor viool en orkest.

tweede van de twee humoresken voor viool en orkest van Sibelius, Suai Park en Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Valentin Egel van het nieuwe album van Suai Park. Dan saxofoonmuziek. Philip Glass bouwde zijn reputatie op met terughoudendheid. Herhalende patronen, transparante harmonieën en veranderingen die zo geleidelijk verlopen dat je ze bijna niet opmerkt. Op zijn best ontwikkelt zijn muziek zich niet zozeer als dat ze zich dus hij ontwikkelt zich niet zozeer als dat hij zich opstapelt. En ergens in die opeenstapeling neemt iets hypnotiserends de overhand. Dat is een citaat van saxofonisten Marijke Schreuer en David Cristobal Litago. Op hun album Nota spelen ze een bewerking van Glass zijn werk Facades. Facades. Facades is afkomstig uit zijn filmmuziek voor Koyaanisqatsi. En de titel zegt iets over wat Glass voor ogen stond. De glazen en stalen gevels van wolkenkrabbers met hun strakke lijnen en weerkaatsende licht. Het oppervlak van de stad in een voortdurende stille beweging, zo vertellen de muzici. Lange melodieën zweven boven een eenvoudige begeleiding, terwijl de saxofoons het stuk een warmte geven die de oorspronkelijke bezetting niet helemaal heeft. Iets menselijkers, iets melancholiekers. Dit is muziek die niets van je vraagt, behalve geduld. En dat geduld wordt langzaam beloond. En hoe klinkt het dan? Nou, zo.

0: Facades of façades uit Koyaanisqatsi, de muziek van Philip Glass voor de film van Reggio. Je hoorde Marijke Schreuer op de saxofoon, David Cristobal Litago ook op de sax, Maya Friedman op de cello, Anushka Pedano op de altviool en Celia Garcia Garcia op de synths. En dat is afkomstig van het album Nota van saxofonisten Marijke Schreuer en David Cristobal Litago. Reageer op deze uitzending, dat kan met een berichtje in de NPO Luister app.
1: Podium op zaterdag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: En is er nog iets van klassieke muziek terug te vinden in de kranten vandaag? Ja, nou zeker. In Parool bijvoorbeeld een interview met Kika Sprangers, jazzsaxofoniste. Met 9 vocalisten toert ze 2 maanden langs kerken in Nederland voor koorproject Hera. De eerste keer in de Amsterdamse Dominicuskerk op 4 september. En het Parool spreekt haar onder andere daarover. Zij zegt, ik wilde dit project graag vormgeven met 9 zangeressen. Zelf ben ik altijd op zoek naar hoe ik het geluid van mijn sax zo dicht mogelijk bij de menselijke stem kan krijgen. Ik kan een noot indrukken en zorgen dat die goed klinkt, maar bij zang zit er niets tussen. Het ging eigenlijk vanzelf. Ik vind het geluid van een vrouwenkoor heel mooi en ik wilde graag met deze vocalisten werken. Maar daarnaast hoop ik stiekem dat een groep getalenteerde vrouwen op een podium een vanzelfsprekendheid wordt. Want ook in de muziekwereld zijn we nog op weg naar gendergelijkheid. Ik wist ook meteen dat ik in kerken wilde optreden, zegt Sprangers nog. Daar hangt een bepaalde sfeer en heb je een bijna magische akoestiek. En ik vind het mooi dat het een plek is waar mensen zich verbonden voelen. De naam van het project komt van de Griekse godin van de lucht, Hera, de atmosfeer en de vruchtbaarheid. En dat paste voor mij bij dat gevoel. Hera van Kika Sprangers en die 9 zangeressen. Op 4 september in de Dominicuskerk in Amsterdam en daarna tournee. En dan nog een recensie uit Trouw van Peter van der Lint. Die was bij het Concertgebouworkest onder Santu Matthias Ruvali. Hij leidt het orkest deze zomer op tournee langs Luzern, Graveneck, Warschau, Monheim am Rhein en Parijs. En woensdag ging Ruvali het orkest voor in Beethovens 5e pianoconcert en Prokofjevs 5e symfonie. Dus het programma dat in de genoemde Europese steden gespeeld zou worden. Van der Lint zegt erover een Fin op de bok dus en een IJslander achter de vleugel. Vikingur Olafsson, misschien niet de eerste pianist aan wie je denkt bij een concert van Beethoven. Zijn spel ademde soms alleen maar mooi, mooi, mooi, met perfect parelende passages waar het eigenlijk mokerend zou moeten denderen. En daar komt bij dat zijn présence achter de vleugel soms dichtbij aanstellerij kwam. Zoals met het hoofd vooroverhangen en net niet het toetsenbord aanraken bij intieme passages. Het orkest zette er ondertussen een magnifieke en robuuste begeleiding onder met straffe tempi. Over het eindresultaat was de volle zaal in elk geval zeer enthousiast. Al dus Peter van der Lint, die er zelf overigens ook 4 sterren voor over had in Trouw. Ja, we kunnen de toegift van Olafsson laten horen. Dat was de air uit de 3e orkestsuite van Bach. En dat kunnen we laten horen omdat het zomeravondconcert er afgelopen woensdag live bij was. Het hele concert staat ook nog online, maar hier dus de toegift.

Air uit de suite voor orkest nummer 3 van Johann Sebastian Bach. Afgelopen woensdag in het concertgebouw. Je hoorde Víkingur Ólafsson. En het hele concert van afgelopen woensdag kun je terugluisteren via nporklassiek.nl/zomeravondconcert.

De versie voor viool en klaversymbool van Les Tendres Plaintes, de suite in D van Jean-Philippe Rameau. Je hoorde Théotime Langlois, de zwart op de viool, William Christie aan het klaversymbool. Afkomstig van hun nieuwe album, gisteren verschenen. Ja, de aandacht voor Rameau's klaversymboolwerken in opera's doet soms vergeten dat hij ook een uitstekend violist was. Vanuit dat idee stelden deze twee, William Christie en Théotime Langlois de Zwarte, een denkbeeldig programma samen waarin viool en klaversymbool elkaar uitdagen in inventiviteit en virtuositeit. Op het programma staan natuurlijk bekende scènes en aria's uit Rameau's opera's, maar ook muziek van enkele van zijn tijdgenoten. Zo ontvouwt zich een poëtisch muzikale reis langs theater, zang en dans. Met bijvoorbeeld dit Tambourin uit de sonate voor viool van Jean-Baptiste Cupy.

Tambourin, de sonate voor viool in Bes Groot van Jean-Baptiste Cupy. Je hoorde Theo Team Langlois de Zwart op de viool, William Christie aan het klaversymbool, afkomstig van hun nieuwe album, gisteren verschenen, Le Violon de Rameau. Dan gaan wij naar muziek van Dvorak. Dvorak's Quintet in G is een levendig werk voor strijkkwartet en contrabas. En vooral de finale springt eruit. Energiek en speels met stuwende ritmes, scherpe accenten, unisono passages en krachtige akkoorden. Naar Dvorak's aanwijzingen moet het zeer snel gespeeld worden. Hij schreef het als 33-jarige, nog niet gearriveerde componist. Toen hij de herziene versie van het strijkkwintet jaren later bij zijn uitgever aanbood, gaf de uitgever het bewust het hoge opusnummer 77, waardoor het als een recente compositie van de inmiddels beroemde Dvorak kon doorgaan. Dat is handig, slim, commercieel. Dvorak was daar niet zo blij mee, want hij beschouwde het als een opus 18. Hij had het immers 13 jaar eerder al geschreven. Maar ja, hij had weinig in te brengen tegen zijn invloedrijke uitgever. Hierdoor horen we dat de laatste deel uit dat strijkkwintet nummer 2 van Dvorak.

finale uit het strijkquintet nummer 2 van Antonin Dvorak. Hij wilde dat het zeer snel gespeeld werd. Volgens mij hielden de leden van de Seattle Chamber Music Society zich behoorlijk aan. Tijd voor poëzie in Podium op zaterdag. In de zomermaanden laten we hoogtepunten horen van de dichters die het afgelopen jaar voorbij kwamen, met focus op de klassieken. En vandaag een echte klassieker, Adriaan Roland Holst. Zijn werk werd vele malen onderscheiden, onder andere met de Constantijn Huygensprijs, de PC Hoofdprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren. Reden waarom men hem in navolging van Joost van den Vondel de eretitel Prins der Nederlandse Dichters gaf. Het dichterschap van Adriaan Roland Holst, tijdens zijn leven zo rijkelijk erkend en geëerd, lijkt nu, 50 jaar na zijn dood, toch wat overschat te zijn geweest. Wel verschijnen er zo nu en dan nog herdrukken van zijn werk, want de dingen waar Roland Holst graag over schreef zijn tijdloze zaken als de zee, meeuwen, wolkenluchten enzovoort. Met zijn plechtige, meeslepende taalgebruik en profetische inborst waarmee hij zich als een ziener tot het volk richtte, was Roland Holst een soort dichter der Nederlanden avant la lettre. Het hoogtepunt van zijn dichterschap lag tussen de twee wereldoorlogen, een periode waarin Roland Holst gedichten schreef die hij plaatste in een groot verband, altijd uitkijkend over en naar het westen, luisterend naar de wind en de eeuwige zeemeeuwen. Volgens mij woonde hij ook in Bergen aan Zee. Dus dan had hij het binnen handbereik. In 1960 maakte de toen 72-jarige dichter een langspeelplaat met de titel O Wind, O Zee, Wat ben ik zonder u? Waarop hij zich nog één keer met grote zeggingskracht als profeet tot de luisteraars richtte. En van die LP, nu in Podium op zaterdag, de gedichten Ik die geboren ben, Najaar en De ploeger.

Ik die geboren ben uit uw schoot, voel mij verkoren en klaar tot uw dood. Het eind van mijn zwerven zal zijn als ik sterven zal weer in uw schoot. Maar is mijn zwerven niet zingen naar u, is al mijn derven niet winnen van u. Het einde der dingen is eeuwig. Mijn zingen is sterven in u. Najaar. De nacht vaart door de roepende kruinen heen, zwaar en onheugelijk. Ik loop beneden. Sinds gisteren is het een leven geleden dat de zomer verdween. Ik denk aan al wat heerst en ziende blind wervelend herder werd uiteengedwereld. De woestheid en de moeheid deze wereld aan eeuwen, aan den wind, steden en tronen die niet meer bestaan, aan koningen die uiteenwestwaarts vluchten omzagen naar een brandgloed in de luchten, puinen, de wilde maan die boven het onheil uitwaait en verdwijnt, aan het teloorgaan vreemd gelijk de wolken en spoorloos. Van de droom bevlogen wolken aan der werelden eind. Dat eind ook, wat zich nu voorzeggen laat, een bleek elkander overweer aanklagen van deze menigten in hun versagen onder den aantocht blinkende voorvlagen van eindes dageraad. En aan een oud verhaal dat ik nog weet van haar en mij, aan liefde en dood en dromen, ons allen op het noodlot meegenomen van de sombere planeet.

De ploeger. Ik vraag geen oogst, ik heb geen schuren. Ik sta in uw dienst zonder bezit, maar ik ben rijk in dit, dat ik den ploeg van uw woord mag besturen en dat gij mij hebt toegewezen dit afgelegen land en deze hoge landouwen, waar, als in het uur der schaften bij de paarden van mijn wil ik leun vermoeid en stil, de zee mij zichtbaar is zo ver ik tuur. Ik vraag maar één ding, kracht te dulden dit besef dat ik geboren ben in het najaar van een wereld en daarin sterven moet. Gij weet hoe, als de ritselende klacht van die voorbije schoonheid mij ontwereld, weemoed mij talmen doet, tot ik wel haast voor u verloren ben. Ik zal de halmen niet meer zien, nog binden ooit de volle schoven, maar doe mij in den oogst geloven waarvoor ik dien, opdat nog in de laatste voor ik weten mag dat mij uw doel verkoor te zijn een ernstig ploeger op de landen van een te worden schoonheid. Eenzaam tegen der eigen liefde dalend avondrood, die ziet beneden aan den sprong der wegen de hoeve van zijn deemoed, en het branden der zachte lamp van een gelaten dood.

Dat was de poëzie in Podium op zaterdag. Mooie combinatie van het eigenzinnige geluid van Adriaan Roland Holst in zijn gedichten Ik die geboren ben, Najaar en de ploeger. Zoals dat te horen was op een LP die in 1960 verscheen. En Sequentia van Arvo Pärt door het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Tunu Koljuste.

0: fagottiste Sylvie Dervaux vervolgt haar ambitieuze opnameproject van alle fagotconcerten van Antonio Vivaldi samen met de La Follia Barokorkester. En dit is komende week het album van de week. Vivaldi Bassoon Concerti 3 van deze fagottiste. Hier hoorde je het concert voor fagot en strijkorkest RV 483 van. Van Vivaldi dus. Meer informatie daarover vind je uiteraard de komende week op de site van NPO Klassiek. Daar kun je ook het hele album dan beluisteren.
1: Podium op zaterdag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: De Ierse componist Donacha Dennehy schreef het pianoconcert Limina in 2023 voor pianist Eliza McCarthy. Het is een serieus werk ontstaan uit een speels idee. De drie delen zijn elk genoemd naar een lichaamsdeel. Steeds verkent de muziek eerst een bepaald gebied om vervolgens op te schrijven naar de grens, de limen, de meervoud limina, van het volgende. Het deel het hoofd opent met vonkende en schitterende pianoklanken, alsof de synapsen in het brein in hoog tempo signalen vuren. Langzaam trekt de muziek naar beneden en verliest haar nerveuze energie. Zo komt ze uit bij het tweede deel chest, borst, dat de ademhaling oproept. En het slotdeel, nervous system, dus het zenuwstelsel, begint diep in de buik met lage, pulserende pianoklanken en de strijkers die met harde strijkstokslagen spelen. Hier hoor je dat eerste deel, Hert, uit dat concert voor piano en orkest van Donacha Dennehy.

En dat was het. Het eerste deel Head uit dat concert voor piano en orkest Limina van Donica Dennehy. Met drie delen, ook genoemd dus naar een lichaamsdeel. Geschreven voor Eliza McCarthy. En die hoorde je bij het National Symphony Orchestra Ireland onder leiding van Ryan McAdams. Het Goodman Tango Quintet weet van afgezaagde klassiekers pure tango te maken. Dat schreef de Volkskrant naar aanleiding van het album From Another World, waarop het quintet stukken als de revolutionaire etude van Chopin, Eine kleine nachtmuziek van Mozart en zelfs een Mahler-symfonie weet om te toveren tot tango. Met hun tango-klassiekers schopten ze het zelfs tot een festival van piano-grootheid Marta Argerich. Hier horen we het gezelschap, het Goodman Tango Quintet, met muziek van Dmitri Shostakovich, een deeltje uit de Jazz Suite.

Speelse beweging die Chloe Pfeiffer maakte van muziek van Dmitri Shostakovich. Je hoorde het Goodman Tango Quintet, afkomstig van hun album From Another World. Ik heb nog wat tips voor je voor morgen. In Venlo is de finale van Viva Classic Vocal Contest. 5 zangtalenten presenteren zich aan het publiek en de jury in voormalig kloosterkapel Domani. Het repertoire varieert van geliefde opera-aria's tot klassieke liedrepertoire.

speelse beweging die Chloe Pfeiffer maakte van muziek van Dmitri Shostakovich. Je hoorde het Goodman Tango Quintet, afkomstig van hun album From Another World. Ik heb nog wat tips voor je voor morgen. In Venlo is de finale van Viva Classic Vocal Contest. 5 zangtalenten presenteren zich aan het publiek en de jury in voormalig kloosterkapel Domani. Het repertoire varieert van geliefde opera-aria's tot klassieke liedrepertoire. Begint morgenmiddag om 16:30. En Theater Orpheus in Apeldoorn opent het seizoen met onder meer een gratis toegankelijk concert op het terras van het theater. Het Horizon Quartet speelt muziek voor 4 klarinetten. Het begint om 14:00. En Phil in Haarlem opent haar deuren voor een 3e editie van Phil Opens Up. Phil gaat open, denk ik, dat het betekent. Een feestelijke middag voor jong en oud met een geheel gratis muzikaal programma van klassiek tot pop. Dwaal door het gebouw, neem een kijkje achter de schermen tijdens een van de rondleidingen. Met onder meer het Nederlands Kamerorkest en sopraan Anna Carmen Balestra. Begint om 12:15 morgen. En dan straks hier op deze zender, na 7:00, het zomeravondconcert met Selma van Dijk, live vanaf het Festival Oude Muziek in Utrecht. Het ensemble Correspondance speelt muziek van Jean Veillot, André Campras en Michel Richard de Lalande. Veel plezier daarmee. Wij eindigen met muziek van Johann Christian Bach. Je hoort het al zachtjes op de achtergrond. Het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zinman. Mooie avond.

0: Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.

NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Samen met hornist Mees Vos en pianist Hans Ijsakkers luistert Cecile Huyne naar het hoorntrio van Johannes Brahms. Hij schreef het in het Zwarte Woud na het overlijden van zijn moeder. Het hoorntrio van Brahms. Morgen vanaf 4:30 in Discotabel. Op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. De Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts en Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt dan tegen Argentinië in de strijd om het brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen zeer wisselvallig met wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
0: NPO Klassiek. Tros.
10: Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht, het zomeravondconcert met Selma van Dijk.
11: Een hele goede avond en van harte welkom bij het zomeravondconcert met vanavond de 2e avond van het Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Tot en met 6 september hoor je elke avond in het zomeravondconcert verschillende bijzondere concerten die hier worden gegeven. Met vanavond op het programma Sacrale Muziek die in de Notre Dame klonk ten tijde van Lodewijk XIV. En centraal staat de beroemde Messe de Requiem van de Franse componist André Campra. Hij is de bekendste componist die werkzaam was in de Notre-Dame in die barokperiode. Veel van zijn collega's raakten later in de vergetelheid, maar ook van enkele van hen zal er vanavond muziek worden gespeeld van Jean Faillot, Pierre Robert en Michel Richard de Lalande. En alles zal worden uitgevoerd door de muzici van het Ensemble Correspondance onder leiding van dirigent Sébastien Dossé. En zij behoren tot de absolute specialisten in dit repertoire. Maar dat concert, ja, dat begint pas om 8:00. En tot die tijd hebben we eerst nog andere muziek voor je klaarstaan. Onder andere van André Campra. Tijdens zijn aanstelling aan de Notre-Dame ging hij ook opera's componeren voor de Académie Royale de Musique. Zijn eerste opera, L'Europe Galante, die in 1697 in première ging, was een groot succes. Maar het kostte hem ook zijn baan aan de Notre-Dame. De kanunieken vonden zijn geflirt met het operahuis onverenigbaar met de waardigheid van zijn ambt. En we gaan nu luisteren naar een suite uit die opera L'Europe Galante.

En dat was Camerata Öresund onder leiding van Peter Spiesky. Speelden ze een suite uit L'Europe Galante van André Campra. En zometeen horen we van deze Franse barokcomponist zijn Requiem uitgevoerd door Ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. En we gaan nu ook alvast naar dit muziekgezelschap luisteren en naar zangeres Lucille Richardot, de Engelse componist Henry Purcell. Hij was een tijdgenoot van André Campra en ook hij was verbonden aan het koninklijk hof van zijn geboorteland.

0: When Orpheus Sang van Henry Purcell, uitgevoerd door Lucille Richardot en door Ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. Hen gaan we zo meteen dus horen met onder andere dat beroemde Requiem van André Campra. En over het concert van vanavond en de muziek die daar gespeeld gaat worden, daarover ga ik nu praten met Stef Grondelaars, onderzoeker linguïstiek en taalvariatie aan het Meertens Instituut. Ik zeg het goed. En een grote muziekkenner. Welkom, Stef.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je hier even wilde aanschuiven. Jij houdt na afloop van elk avondconcert hier in de grote zaal een nagesprek met de artiesten die hier dan hebben opgetreden of met de dirigent. Dat lijkt me echt wel heel bijzonder om te mogen doen.
1: Dat is heel bijzonder. Kijk, je kunt een concert voorbereiden als inleiding. Dat is vrij theoretisch. Ik krijg die artiesten zwetend en doodmoe op de bank naast mij. En dat is heel fijn. Dus je kunt ze vragen van, wat is dit voor soort muziek uiteraard? Maar ook, welke artistieke keuzes heb je nou precies gemaakt? En gisteravond bijvoorbeeld was dat Hervé Niquet, die ik goed ken, waar ik vaak mee gewerkt heb. Dan kun je hem vragen van, oké, waarom doe je die bepaalde plaatsing? En waarom zit je bij de repetitie voortdurend op taal te letten, veel meer dan op muziek? Dus je krijgt een weelde aan vragen. Er komen vragen uit het publiek ook, die heel vaak een nieuwe discussie op gang brengen. Hervé Niquet is iemand die ik zeer erg waardeer, maar ik krijg ooit artiesten op nagesprek die ik niet door veel minder waardeer. En dat is ook een hele bijzondere dynamiek dan.
0: Ja.
1: Morgenavond heb ik Christina Ploeg, die niet altijd heel gelukkig was met de recensies die ik van haar concerten schreef en die dat dus weet. En dat gaat een andere dynamiek opleveren, denk ik.
0: Ook weer spannend, toch?
1: Ook spannend, ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Vanavond dus muziek gespeeld door Ensemble Correspondance met een programma rondom André Campra. Waarom past dit concert zo goed binnen het thema van dit festival, Giving Voice?
1: Giving Voice heeft op verschillende manieren te maken met je stem vinden. Het hele bijzondere is dat André Campra was eigenlijk iemand die niet wist of hij operacomponist of kerkcomponist was. Hij is toch erg mee in moeilijkheden geraakt op een bepaald moment. Barok gaat altijd om stem vinden. Barok gaat altijd van, hoe vertaal ik taal in muziek? Hoe zorg ik ervoor dat ik de taal, de expressiviteit van taal, zo goed mogelijk in muziek kan vertalen? En hij kon dat heel goed omdat hij een opera-idioom had, naast dat kerkelijke idioom. En omdat hij de Italiaanse stijl van zijn vader, een Italiaanse violist was, mengde met het eerder plechtige, het meer retorische van die Franse school. En dat maakt hem eigenlijk een prima vertolker binnen het thema van dit programma.
0: Ja. En over vertolkers gesproken, we gaan zo meteen ook Lucille Richardot horen. Zij heeft een hele bijzondere stem, hè?
1: Zij heeft een bijzondere stem. Oude muziek heeft eigenlijk al heel lang geprobeerd om altstemmen door mannen te laten zingen, zoals historisch correct is. Maar het leuke aan Lucille is dat ze het man-vrouw onderscheid compleet overstijgt, omdat je het gewoon heel vaak niet hoort wat ze nou precies biologisch gezien is. Wat zij doet is, zij giving voice aan muziek, daar is zij het absolute kampioen in. En zij is eigenlijk humaan eerder dan menselijk, of dan mannelijk of vrouwelijk. En dat kan ze in die Franse muziek, maar dat kan ze ook prachtig binnen muziek, waarvan wij denken dat die door protestantse Duitsers moet uitgevoerd worden. Met name de Matthäus-passie of de Johannes-passie.
0: Dat doet ze ook regelmatig.
1: Ja, ja. Absoluut. Ja. Heeft ze onlangs opgenomen met Frans ensemble Pygmalion. En dat is buitengewoon geslaagd.
0: Ja. Je hebt een voorbeeld meegenomen van haar stem. Want het grappige was in de voorbereiding hier naartoe. De ene keer zie ik dat ze een alt is, dan weer een mezzosopraan. En er kwam ook een term langs, oud.
1: Oud contre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze is sopraan, ze is vanavond zelfs als sopraan de boek. Naast Caroline Winans, die echt een sopraan is. Maar dat is ze absoluut niet.
0: Nee.
1: Dus ze is man, vrouw, maar ze is ook elk stemtype. Dat is heel bijzonder.
0: Laten we even naar haar gaan luisteren.

0: En dat was de aria Es ist vollbracht uit de Johannespassion van Johann Sebastian Bach. En het werd hier gezongen door Lucile Richardot. En daarbij hoorden we Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Ja, Stef, wat maakt deze uitvoering nou zo bijzonder?
1: Wat bijzonder is dat het muziek is die wel 100.000 keer gehoord hebben. En het is muziek waarvan je denkt dat je hem kent. Dan hoor je Pygmalion en dan hoor je Raphaël, dan hoor je plotseling iets heel anders. Dan hoor je eigenlijk een gegeven dat niet langer duister protestant en een beetje necrofiel is, maar hoor je een gegeven van iets wat leeft, een religie die eigenlijk leeft door mensen die jong zijn, die een bepaald soort van vurigheid hebben, die extreme retoriek hebben, die van tekst vertrekken en uitvoering. Alles wat ik erover zeg, doet geen recht aan dit specifieke gegeven. Dus dat maakt het zo mooi.
0: Raphaël Pichon, hij is net als Sébastien Dossé en Lucile Richardot een specialist in authentieke uitvoeringen van barokmuziek. Waar gaan we dat zo meteen in terug horen? Waar moeten we als luisteraar op letten?
1: Waar je op let, wat je niet gaat zien, dat bij de voorbereiding vooral gebeurt, is dat hij heel erg op taal let. Dus voor Sébastien is elke vorm van aandrijving van muziek is altijd op taal. Dat is iets. Wat je ook gaat zien is dat hij gaat proberen die dubbele stijl, die Franse en die Italiaanse stijl, dus aan de ene kant dat strenge retorisch, aan de andere kant dat veel virtuozere, dat gaat hij mooi proberen te integreren. Dus hij gaat proberen de expressieve bandwijdte een beetje op te rekken, zonder daar compleet in te overdrijven. En wat je nog hoort, dat ga ik me straks ook vragen in het nagesprek, er zit een soort van gekke glans op zijn toon. Ik heb hem al drie keer gevraagd, hij heeft nooit kunnen uitleggen wat dat is. Er zit een sprankel bovenop die enorme ruggengraat van uitdrukking en expressie. En dat maakt het zo ongelooflijk boeiend. En dat is een deel ook die darmsnaren van de strijkers. Daar heeft dat onder andere mee te maken.
0: Ja en ik zag ook een heel apart instrument, de serpent.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, het is ook een soort slangvormige...
1: Ja,
0: wat is het?
1: Het is een houtblazer met een koperen mondstuk. Het is een heel gek soort van instrument. Ja. Het is een gek soort snorrend geluid, maar werd heel veel in die kerkdiensten gebruikt. Ja.
0: Die gaan we dus ook zo meteen horen. En niet alleen het Requiem van Campra. Campra wordt gespeeld, maar ook muziek van een aantal tijdgenoten. Ja. Kan je daar nog iets over zeggen? Nee?
1: Niet veel. Het waren allemaal lieden die met de muziek waren en die dat Grand Motet, dat Franse grote motet, hebben voorbereid. Ja. Maar ik vind ze persoonlijk minder interessant dan Campra. Campra is echt een hele interessante iemand. Mag ik er nog een leuke anekdote over vertellen over Campra?
0: Ja, dat kan nog wel.
1: Het leuke aan Campra is dat hij ongeveer op hetzelfde moment in de kerk begon te werken, in Notre-Dame, die daar met de muziek werd. En Notre-Dame is een heel streng, heel deftig instituut. Maar tegelijkertijd begon hij opera te componeren. En zijn L'Europe Galante was een ongelooflijk succesvolle opera.
0: Ja, daar hebben we net een suite uit laten horen.
1: Precies. Ja. Dus op een bepaald moment, hij verbergt zijn identiteit. Hij heeft die opera gepubliceerd onder de naam van zijn jongere broer Joseph de Lafart. Maar een krant publiceerde op een bepaald moment het volgende: quand notre archevêque saura l'auteur du nouvel opéra, alors Campra décompéra. Als onze aartsbisschop weet hoe de auteur van de volgende opera heet, dan ligt Campra op zijn, je weet wel wat.
0: Ja. Nou, en dat gebeurde dus ook.
1: Hij is vrijwillig vertrokken, maar men had eigenlijk toch ook liever dat hij opstapte, de kanunniken. Absoluut, ja.
0: Even kijken. We hoorden net al even die stem van Lucile Richardot. Dat heb ik al gevraagd. Pardon, we gaan even verder. Dit is pas dag 2 van het festival. Er komen nog veel meer concerten. En daar ga jij ook 's avonds weer een nagesprek bij doen. Waar kijk je specifiek naar uit en waarom?
1: Ik heb zo mooie mensen die langskomen op de bank bij mij 's avonds. Ik heb Vincent Dumestre, ik heb Reinhard van Mechelen die langskomt, ik heb Christina Ploehaar die langskomt. Waar ik naar uitkijk zijn de wat gewaagdere concerten van het festival. Ik heb er vanmiddag eentje gezien van het ensemble Arthouse 17. En wat zij hen bijzonder maakt is dat zij eigenlijk niet top-down vertrekken van oude muziek. Dus niet regeltjes volgen en wetten volgen om bij betekenis te komen. Ze doen precies het omgekeerde. Ze vertrekken vanuit betekenis en van extreme contextualisering met circus, waardoor die muziek een heel gek soort drive en betekenis krijgt. En dat maakt het heel mooi. Ja. Dat is nog 11 keer te zien. Wie nog geen kaartje daarvoor heeft, nu proberen te krijgen.
0: Oké. Goed. En La Tempête, daar keek je ook naar uit. Hè?
1: Absoluut,
0: dat zijn ook wordt ook een bijzonder concert. Goed, dat beloven dus weer allemaal mooie concerten te worden. Dankjewel, Stef Grondelaars, voor je toelichting. Goeie nieuws is dat beide concerten waar Stef het over had zojuist, zowel aankomende maandag als dinsdag, ook weer hier live te horen zijn op NPO Klassiek. Ja, om 8:00 gaat het concert van vandaag beginnen. De zaal begint al vol te stromen. En tot die tijd muziek van Jean-Baptiste Lully. Hij was de voorganger van André Campra aan de Académie Royale de Musique.

0: Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall speelde de orkestsuite Le Bourgeois Gentilhomme van Jean-Baptiste Lully. Ja, het is bijna 8 uur. Dat betekent dat we ons gaan klaarmaken voor het concert van vanavond.
1: Het Zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht met Selma van Dijk.
0: Fijn dat je luistert naar het Zomeravondconcert met vanavond een van de vele concerten die worden gegeven tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht. Het ensemble Correspondance gaat werken spelen van Franse barokcomponisten. Die werken schreven voor de Notre Dame en voor de Chapelle Royale van Lodewijk XIV. Muziek voor verschillende diensten en missen waarbij de Messe de Requiem van André Campra centraal staat. Die ga je zo meteen horen. Verder op het programma Templi Sacratas van Pierre Robert en Dies Irae van Michel Richard de Lalande. Maar we beginnen zo meteen eerst met Sacris Solemnis van Jean Veillot. Deze Franse componist en priester, die leefde van circa 1600 tot 1662. Hij was eerst

zanger in het koor van de Chapelle Royale en werd later muziekmeester in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Het motet Sacri Solemnis is het meest imposante en het meest vernieuwende stuk van de bewaard gebleven werken van deze componist. En het is een van de vroegst bekende motetten met een vijfstemmig orkest. En de imposante kracht van het werk dat getuigt van het samenbrengen van de grote muzikale instellingen van het Hof. We horen zo een klein en een groot koor, plus een vijfstemmig orkest dus. Waarschijnlijk gecomponeerd is dit voor een speciale gelegenheid. Misschien was dat wel voor het verdrag van de Pyreneeën. Dat werd getekend in 1659. Jean Veillot werd in zijn tijd zeer gewaardeerd, maar helaas is slechts een handjevol van zijn composities bewaard gebleven. En zometeen horen we van deze Franse barokcomponist dus zijn Sacris Solemnis. En het wordt allemaal hier vanavond uitgevoerd door Ensemble Correspondance. Dit muziekgezelschap is ontstaan toen de organist en clavecinist Sébastien Dossé in 2008 enkele van zijn medestudenten aan het Conservatorium van Lyon rond zich verzamelde. En tussen de muzici kwam een unieke samenwerking tot bloei, met als ultieme doel de emotie en expressie van minder bekend of ten onrechte vergeten repertoire bloot te leggen. Sinds de oprichting heeft deze groep zich voornamelijk toegelegd op Franse religieuze muziek uit de 17e eeuw. En dan met bijzondere aandacht voor het repertoire van Marc-Antoine Charpentier. Maar van hem wordt vanavond dus geen muziek ten gehore gebracht. Wel sacrale muziek dus vanavond, geschreven voor diensten en missen in de Notre-Dame of voor de Chapelle Royale van Lodewijk de 14e. En daar klinkt het applaus voor de koorleden. Het orkest is al aan het stemmen. De orkestmuzici zitten er allemaal. Ja, die Chapelle Royale van Lodewijk de 14e, daar werd dus veel muziek voor geschreven. In de 17e eeuw was er dagelijks een religieuze plechtigheid. En daar is Sébastien Dossé. En dat betekent dat we gaan luisteren naar Sacris Solemnis van Jean Veillot. En ze gaan nog even door met stemmen. Ja, en die Chapelle Royale, die koninklijke kapel, was de zonnekoning een vaste gast voor de stille mis. Waar volgens de traditie motetten werden uitgevoerd in plaats van de volledige mis. En daardoor werden grote motetten, zoals het Dies Irae van Michel Richard de Lalande, wat we later gaan horen. Dat werd uiteindelijk de belangrijkste vorm van geestelijke muziek tijdens de Grand Siècle. En het stemmen is volbracht. Sacris Solemnis.

Dat was Mes de Requiem van de Franse barokcomponist André Campra, uitgevoerd door Ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. En nu tot slot van dit concert wordt het Dies Irae gespeeld van Michel Richard de Lalande. Deze Franse componist leefde van 1657 tot 1726. Had zich voornamelijk toegelegd op het componeren van religieuze muziek. En hij werd met name bekend van zijn motetten. Dit Dies Irae is een van zijn vele grande motetten. Werd gecomponeerd voor de begrafenis van de Dauphine Marie-Anne-Christine van Beieren. En dat is een passend werk bij een vrouw met koninklijke connecties. En ja, hiermee beantwoordt Lalande de tekst met schitterende muziek. Bijvoorbeeld in het Pia Jesu, waarin op hartverwarmende wijze de smeekbeden klinken voor eeuwige rust voor de Dauphine. En een Dauphine is trouwens de echtgenote van de kroonprins, van een troonopvolger. En hier wordt nog steeds gestemd. Ja, over de jeugd en muzikale vorming van Michel Richard de Lalande is niet veel bekend. Wat we wel weten is dat hij viool, klavercimbal en orgel leerde spelen. En hij werd organist van 4 Parijse kerken. Zou later de allereerste componist worden die als enige verantwoordelijk was voor de muziek aan het hof van Lodewijk XIV. Eerder werd die functie van sous-maître gedeeld door 4 componisten. Elk kreeg dan een kwartaal lang de leiding van de Chapelle Royale. Maar Lalande zou dus de eerste componist worden die deze functie helemaal voor zichzelf kreeg. En hij was een welgesteld man als gevolg van zijn functies aan het hof. Hij was inmiddels ook compositeur de la musique de la chambre geworden. Daardoor had Lalande als een van de weinige componisten een eigen koets en meerdere huizen in Parijs en ook in Versailles. Hij was uiteindelijk zo'n 40 jaar lang verantwoordelijk.

componist worden die deze functie helemaal voor zichzelf kreeg. En hij was een welgesteld man als gevolg van zijn functies aan het hof. Hij was inmiddels ook compositeur de la musique de la chambre geworden. Daardoor had Lalande als een van de weinige componisten een eigen koets en meerdere huizen in Parijs en ook in Versailles. Hij was uiteindelijk zo'n 40 jaar lang verantwoordelijk voor de muziek van de koning. En dan is het ook niet zo vreemd dat hij zo'n ongeveer 77 grand motetten heeft nagelaten. Ja, en als de favoriete componist aan het Franse hof bracht Lalande de motetvorm tot een hoogtepunt. Zo rond 1690 componeerde hij het nu volgende Dies Irae, een groots werk voor koor en orkest, waarbij de bekende Latijnse tekst over de dag des oordeels is omgezet in typische Franse barokmuziek. Het stuk is opgebouwd uit een lange reeks van kortere opeenvolgende delen, waarin solostukken en koorpartijen elkaar afwisselen. En Lalande's muziek combineert een prachtige mix van zowel nobelheid en vrolijkheid. En we gaan er naar luisteren. Dies Irae van Michel Richard de Lalande.

Ja, u hoort het groot applaus hier in Utrecht, in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Voor de muzici en zangers van Ensemble Correspondance. En voor hun dirigent en oprichter van dit muziekgezelschap, Sébastien Dossé. En zij speelde tot slot van dit concert tijdens het festival Oude Muziek. Het Dies Irae van Michel Richard de Lalande. Een grand motet geschreven rond 1690 voor de begrafenis van de Dauphine Marie-Anne-Christine van Beieren, de echtgenote van de kroonprins. En daarvoor hoorde je het requiem van André Campra. En het concert begon met Sacris Solemnis van Jean Feo, gevolgd door Templi Sacratas van Pierre Robert. Dat werd hier vanavond allemaal gespeeld. Een groot applaus nu voor de verschillende solisten van het orkest en van het koor. De vioolsolo's werden gespeeld door Simon Pierre en Beatrice Linon.

0: op de Viola da Gamba hebben we Mathilde Vitali en Matthias Carré. Applaus op voor Lucille Perret op fagot. Patrick Wibaar op de serpent, op dat slangvormige blaasinstrument. Mathieu Valvray hoorden we op orgel. En Thibaut Rousset op de theorbe. Een staande ovatie hier in Tivoli, Vredenburg. Voor ensemble correspondance en daar is opnieuw Sébastien Dossé op het podium. Groot applaus ook voor deze dirigent en oprichter dus van het gezelschap. Nou, dit publiek wil natuurlijk heel graag een toegift. En terecht. Groot applaus. We hoorden prachtige sacrale barokmuziek uit Frankrijk. En we krijgen nog een toegift.
1: Pierre Robert, who is very linked to Notre Dame, as he was, he learned music in Notre Dame as a child. Then he grew up and he came back to the chapel. And after, even when he works for Louis XIV at the court, he still continued to work with Notre Dame. And the motet I've chosen for this end, Tristesses Anima Mea, is probably like the
0: Sébastien
1: true sound Dossé of Notre Dame.
0: Over de toegift. Tristesses van Pierre Robert. En dan gaan we nu naar de eerste.

Tristis S van Pierre Robert. En dat was de toegift van Ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. Opnieuw groot applaus voor dit muziekgezelschap. Met sopranen Lucille Richardot, Caroline Wijnands, Amélie Resson onder andere. Je hoorde tenoren Marco van Baren, Randall Rodriguez. Bariton Etienne Bazola, René Ramos Premier en Thierry Cartier. En de bassen die meezongen in het koor waren Lisandre Chalon, David Turcot en Valentin Jansen. Ja, en daarmee zit het concert erop hier in Utrecht. Voor de techniek waren hier John Nieuwenhuis en Pijn de Ruiter. Klankenregie werd gedaan door Mirte van Dijk. En productie en radioregie in zijn handen van Maartje Benders. Ja, en daarmee zit het concert er dus op hier in Utrecht. Zometeen schuift festivaldirecteur Xavier van Damme aan voor een gesprek. Met hem kijken we naar de start van het festival en blikken we vooruit naar een ander bijzonder concert. Maar tot die tijd eerst nog even wat muziek. Het was vandaag een drukke dag op het festival Oude Muziek. In de hele stad vonden een tiental concerten plaats. Zo klonk in het Paushuizen een concert van La Chéron onder leiding van François Joubert-Caillet rondom de muziek van Marin Marais. En hij was een tijdgenoot van Campra en ook een collega aan het Franse Hof. La Chéron heeft deze muziek ook op cd gezet en we laten nu enkele van die werken horen.

0: La Chéron, onder leiding van François Joubert Caillet, speelde Les Voix Humaines uit suite nummer 3 in D groot van Marin Marin. En van dezelfde componist hoorde je daarvoor Feste Champêtre uit de suite d'un goût étranger. Inmiddels is bij mij aangeschoven Xavier Van Damme, directeur van het Festival Oude Muziek Utrecht. Welkom, Xavier.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je even wil aanschuiven. Dag 2, het zit erop. En ja. Met een ongelooflijk mooi concert. Tenminste, wij waren allemaal ontzettend onder de indruk.
1: Dat is wat telt.
0: Ja, maar wat vind jij? Hoe vond jij het?
1: Ja, ik ben zo dol op wat zij doen, want het is een hele lastige balanceeract wat hij doet. Aan de ene kant is Sébastien zijn aanpak extreem precies. Ook hij geeft zijn muzici natuurlijk wel een zekere vrijheid, maar ik weet wel van achter de schermen dat het er wordt veel afgesproken, maar dan ter plekke laat het zo gaan. En het resultaat is dan, en dat is de andere kant, geeft het toch zo'n sensualiteit en zo'n diepte die erin komt. Het heeft ook echt te maken met de mensen die hij kiest. Want het zijn allemaal heel, heel bijzondere, hele diepzinnige
0: stemmen.
1: Mensen. En geweldige stemmen en geweldige muzici, maar ook de menselijke kant erachter. En dat hoor je daar doorheen. En dat maakt dat het op zo'n hele bijzondere manier tot leven. Hij is een muzikus waar ik heel erg van hou. En ja, zoals vanavond, ja, ik ben daar, ja, ik word er altijd weer. Ik ken hem goed, ik hoor hem heel vaak, maar ik word er altijd weer stil van.
0: Ja, ik snap het, ja. Het thema dit jaar van het Festival Oude Muziek is Giving Voice. Zou je dat kunnen toelichten? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, het is een complexe vraag, daar kan ik echt een paar uur mee bezig, maar
0: dat gaan we niet doen.
1: Nee, het heeft heel veel verschillende lagen. En heel primair gaat het natuurlijk over oude muziek van de oudheid. Griekse oudheid gaan we zelfs laten horen over de middeleeuwen, renaissance, barok, romantiek enzovoort. Wil je een nieuw leven geven? Nou, dan geven we die muziek een stem. Hè? Als wij dat niet doen als muzici en of als concertorganisator of als radio, dan zwijgt die muziek. Dan is dat gewoon papier en dan gebeurt er niks. Hè? Nee. Dus dat is een eerste hele primaire laag, een soort reflectie op wat wij eigenlijk doen als we met oude muziek bezig zijn. Maar er zijn een heleboel andere lagen die daar ook bovenop komen. Het gaat ook over muziek die onderbelicht is. Er zitten heel veel vrouwelijke componisten in. Het is niet per se iets waar wat we nou extreem in de vitrine willen gaan plaatsen dit jaar. Het zit er wel in, maar eigenlijk vinden we dat we dat elk jaar moeten doen. En dat doen we eigenlijk ook.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja, dus in die zin is het niet iets wat ze extreem naar voren schuiven. Muzici van kleur enzovoort. Dus dat zit er eigenlijk allemaal in. Maar goed, als je mij vraagt, dan hoort dat eigenlijk gewoon. Maar een andere laag is dat we een extra accent hebben op vocale muziek. Mm-hmm. Dat spreekt natuurlijk ook voor zich. Dat hebben we vanavond ook gehoord, gisteravond ook met dat openingsconcert. En dan gaat het ook, Notre-Dame de Paris is een van de thema's. Dat horen we vanavond ook natuurlijk met Comprat. En al die petit maître Pierre Robert, wat we nog hoorden ook, die er ook bij horen, maar die eigenlijk gebruiken Notre-Dame als een soort aanleiding om aan te tonen in de loop der eeuwen wat de stem, en dan eigenlijk heel specifiek in de westerse cultuur, wat die wel niet vermag, hè, ja, in de ontwikkeling van de polyfonie. Dus dat is een hele lijn die in het festival zit. Te veel om op te noemen eigenlijk. Het is een soort van belichten van de diamant die de stem is vanuit heel verschillende hoeken. En dan komen iedere keer weer nieuwe kleuren tevoorschijn.
0: Ja, en over stemmen gesproken. Aankomende donderdag dan wordt er een concert gegeven door Grande Les Voix. Ik begreep dat jij daar ook erg naar uitkijkt. Dat programma dat heet Becoming Moreschi, The Last Castrato. Kan je iets vertellen over de achtergrond van dit concert?
1: Ja, dat is wel heel, heel bijzonder. Want als het gaat over giving voice, een stem geven aan, iets wat geen stem meer heeft, nou, dan is eigenlijk het dossier van de castraten en castraatstemmen iets heel, heel bijzonders. Hè? Dus we weten natuurlijk dat die stemmen bestonden. Ze zijn er nu niet meer. Ze maakten toentertijd een enorme indruk, hè? Omdat die mannen hadden een enorm bereik, konden helemaal, sommigen helemaal hoog in de alt of helemaal hoog in de top van de sopraan. Diepte hadden ze vaak ook, met een kracht en een power van een mannenlijf. Dus dat moet iets bijna monsterlijks geweest zijn in de tijd, waar mensen ook van heinde van ver voor afreisden om die te komen horen. In de Sixtijnse kapel waren er eigenlijk, paradoxaal genoeg, bij de kerk, nog ging dat misbruik van die mannen redelijk lang door. En we hebben opnames van een zekere Alessandro Moreschi, ja, die in 1902 en 1904 zijn gemaakt, historische opnamen op wasrollen. En daar hebben we eigenlijk, dat weten weinig mensen, maar we hebben opnamen van de man die doorgaat voor de laatste castraat. Dus die verloren stem.
0: Dat is die Moreschi.
1: Ja, dat is die Moreschi. En die kunnen we gewoon nog horen.
0: Ja, dan gaan we naar luisteren.

0: was natuurlijk het Ave Maria van Guno. Hier gezongen dus door die legendarische Alessandro Moreschi. Ja, als je het zo hoort, ik denk hier is hij al een beetje op leeftijd.
1: Ja, dat is wat klassiek wordt gezegd. Kijk, wat heel gek is, hè? We zeggen altijd die oude muziekstem, we hebben geen bronnen. Hè? Dus dan moet je onderzoek gaan doen en gaan reconstrueren enzovoort enzovoort. Hier hebben we wel een bron. En wat is zo gek aan deze bron? Die staat ons, over het algemeen gesproken, niet aan. Die klopt niet met onze hedendaagse oude muziekesthetiek. En wat je dan ziet, is dat heel breed genomen, het is aan het veranderen, en die voorstelling van Grain de la Voix deze week, die gaat dus eigenlijk daarover, dat je eigenlijk, dan heb je eens een keer een stuk opname uit het verleden van hoe zo'n stem klonk, en wordt er gezegd, nee, maar hij was over zijn hoogtepunt in, hij was oud. Nou, ik kan je zeggen, de man was 11 jaar jonger dan ik nu ben. En zo heel oud ben ik ook niet. Nee, hij was ergens begin de 40 hierbij. Hij was een ster in de Romeinse salons. Er wordt gezegd van, met al die glissandi en al die gekke dingen, dat is niet... We hebben steeds meer onderzoek uit de 19e eeuw en de 18e eeuw. Dat komt dus namelijk voor de 19e eeuw. Dat is niet iets radicaal anders.
0: Nee.
1: Waar echt staat beschreven, al die glissandi, al die gekke vocale technieken die wij weggegumd hebben... Hij doet dat. Dit is een bron en je kunt dat niet zomaar naast je neerleggen. Dit is het soort muziek wat in de tijd, helemaal aan het einde van de 19e eeuw dan weliswaar, dat is niet de 17e eeuw en ook niet de 18e eeuw, toegegeven, maar aan het einde van de 19e eeuw stond de wereld op zijn kop voor dit geluid en dit soort interpretatie. Dus dat is extreem interessant. En wat misschien nog interessanter is, is hoe allergisch wij daar vaak op reageren. En het eigenlijk afschrijven als een non-bron, is het dus eigenlijk niet. En daar gaat die voorstelling over bij Grain de la Voix van komende, wat is het, woensdag of donderdag. Ze gaan dit inscenereren. Björn Schmelzer, leider van Grain de la Voix, heeft één van zijn zangers, is geobsedeerd hier op Moreschi. En al die tracks die zijn opgenomen in 1994, die kan hij eigenlijk perfect imiteren.
0: Dus
1: hij is niet gecastreerd, helemaal niks mis met hem. Maar het gaat extreem, extreem hoog. En hij kan dus al die gekke flicks, dat kan hij helemaal imiteren. Dus dat wordt een weirde show van je welste.
0: Ja.
1: Half geïnsceneerd, het is iets met een lamp die omhoog en naar beneden gaat. Het wordt een te gekke boel, heel ernstig, maar tegelijk ook met een nodige humor. En eigenlijk ook, ja... reflecterend op wat wij aan het doen zijn als wij, als oude muziekbeweging, als wij die oude muziekstem proberen te reconstrueren en daar eigenlijk hele rare, niet kloppende reflexen in hebben.
0: Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Het goede nieuws is dat wij dat live gaan uitzenden ook, hier op NPO Klassiek. Dus daar kunnen we allemaal naar luisteren. Donderdag 3 september is dat. Hartelijk dank voor het aanschuiven. En... wij gaan nog eventjes door met de uitzending. Tot slot nog eventjes heel kort. We gaan nu een concert laten horen van vorig jaar. Jij wilde dat heel graag nog eens een keer horen. Kan je er nog iets over vertellen, heel kort?
1: Ja, dit is het ensemble Solazzo. Echt een topensemble van de jongste generatie, zeg maar. Onder leiding van Anna Danilevskaya. Hele bijzondere muziek is dit. Laat-gotische, flamboyant-gotische muziek is dat. Eigenlijk ergens tussen de Bourgondische muziek en de Italiaanse muziek in. Dit is zo modern en zo nieuw. Terwijl het muziek is uit de 14e, maar vooral 15e eeuw dan hier. Maar het klinkt alsof het van een andere planeet komt.
0: We gaan er naar luisteren. Dankjewel, Xavier.

En dat was het Solazzo Ensemble tijdens het festival Oude Muziek van vorig jaar. En ook dit jaar is het ensemble weer te gast op het festival. Vandaag speelden zij in de Jacobikerk een programma rondom anonieme vrouwelijke componisten. En volgende week zondag 6 september zal dat programma te horen zijn tijdens het avondconcert om 8 uur hier op NPO Klassiek. Ja, een andere graag geziene gast op het festival, dat is Christina Ploehaar met haar muziekgezelschap L'Arpeggiata. Dit keer samen met de Three Countertenors. En morgenavond geven zij hier in de grote zaal van Tivoli Vredenburg een concert. En ook dat zenden we weer rechtstreeks uit. Dan weer gepresenteerd door Ab Nieuwdorp. Ja, we sluiten deze uitzending ook af met L'Arpeggiata. En daarna is Anne-Maartje Lemmerijs er met Vrije Geluiden. Dag!

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik voelde me zo gezien.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Elke dag begin je met pianomuziek. Elke dag. Het is toch geweldig dat je zo je leven mag inrichten.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
2: Ik hoop dat hij heel groot en beroemd en veel wordt.
1: Deze week is mijn gast componist, muzikant en pianist Jan-Willem Rozenboom.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgskij's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vader zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Een torenspits zwaaide van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste toen door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hart en val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien. Dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En
9: hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
11: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
13: Klassiek.
14: VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
15: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Vanavond staan we stil bij de sterfdag van een bijzondere Nederlandse componist. Ik heb een heel fijn nieuw album van een Duits saxofoonkwartet. En we gaan natuurlijk voort met de rubriek waarin jij, de luisteraar, mij meldt welke muziek er absoluut nog moet klinken in deze steeds schaarser wordende uurtjes Vrije Geluiden. Maar eerst openen we uiteraard de nacht en dat doen we met de nocturne van Alice Ludwig Leon door Timo Andres.

Timo Andres speelde de nocturne van Alice Ludwig Leon en daarmee is onze nacht geopend. En ik begin gelijk maar met het meest datumgebonden onderwerp. Het is vandaag de sterfdag van componist Tera de Maris Oyens. Op 29 augustus 1996 is zij overleden, slechts een paar maanden nadat ze met striptekenaar Martin Toner was getrouwd en met hem in Ierland was gaan wonen. Zij overleed in Hilversum, maar haar as werd uitgestrooid over de Ierse Zee.

Het tweede deel was dat het lento uit de sonatine van Terra de Maris Oyens door pianist Kees Wieringa. En deze hele sonatine kun je vinden op YouTube. En ik raad je uiteraard van harte aan om hem daar helemaal te gaan beluisteren. Het is vandaag haar sterfdag. 30 jaar geleden overleed ze. Ze werd geboren op 5 augustus 1932 in Velzen. Ze kreeg als meisje pianoles van Gerrit de Maris Oyens. Daarna ging ze naar het conservatorium en ze studeerde bij Hans Henkemans. En in het jaar van haar afstuderen, 1953, trouwde ze met haar oude pianoleraar Gerrit de Maris Oyens. Tera schreef graag muziek op tekst en ze was met Gerrit in Hilversum gaan wonen. En zij werd daar kantrix van de hervormde gemeente. En misschien ben je nog wel bekend met het vermaarde liedboek der kerken, dat in 1973 ten tonele verscheen. Nou, daar heeft Tera maar liefst 14 liederen voor gecomponeerd. En in de jaren 60 raakte ze geïnteresseerd in elektronische muziek, ging zich daarin verdiepen, onder andere via Stichting Gaudiamus in Beeldhoven. En in de jaren 70 werd ze docent eigentijdse muziek aan het Conservatorium van Zwolle. Morgen is er een mooi concert ter ere van Tera, dat is in Baarn. En ik had het hier graag gloedvol aangeprezen, maar ik heb van de organisatie begrepen dat het stijf is uitverkocht. En dat is natuurlijk fantastisch. Klein beetje een domper voor ons. Dus daarom ga ik een van de stukken die daar gespeeld wordt hier draaien. Of nou ja, een stukje ervan. Het heet Sharon's Gift en het is voor piano en elektronica. En op deze opname horen we Tera zelf.

Een fragment uit Tera de Maris Ooyens' Sharon's Gift for Piano and Tape. En we hoorden het haar hier zelf spelen, maar morgen speelt Anne Wijnberg het hele stuk in Baarn. Tijdens een concert ter ere van Tera de Maris Ooyens. En haar kinderen zijn ook allemaal muzikus geworden. En zoon David zal morgen ook een van de stukken leiden tijdens dat concert. Maar ja, dat is dus uitverkocht. Gelukkig kunnen wij nu gezellig hier naar haar muziek luisteren. En ik hoop natuurlijk van harte dat je er later, misschien wel morgen, nog even opzoekt en verder luistert naar deze stukken. Ik kom zo nog even bij haar terug, maar eerst maken we een uitstapje naar een kerstvers verschenen album. Het gaat om het Arkis Saxofoonkwartet. Ze komen uit München. Ze waren eerder deze maand in Amsterdam te horen tijdens het Grachtenfestival. En ze brachten in juli een nieuw album uit. Daar stuurden ze me een berichtje over vorige week, dus ik ging dat luisteren. En ik ben er helemaal aan verknocht geraakt. Ze spelen prachtig, maar ik ben ook heel gecharmeerd van de repertoirekeus. En ik moet ook eventjes het arthouse noemen, want de albumhoes is een kunstwerkje aan zich. Nou, zoek dat vooral even op tijdens het luisteren, zou ik zeggen. Want ik schotel je vanavond de eerste 4 van de 8 tapas van Mark Mellets voor. Door dus Arkis Saxofoonkwartet.

4 van de 8 tapas van Mark Mellits door het Arkis Saxofoonkwartet. En deze muziek staat op hun nieuwe album Quirky Nightclub Chronicles. En dat is echt een heel fijn album. En de vraag die het kwartet zichzelf stelde was: wat als de muziek die we spelen voelt als een avond uit? En zij willen eerst eten, dat zijn dus de tapas die je net hoorde. Daarna gaan ze wandelen met muziek van Emma O'Halloran. Daarna overdenken ze hun leven. Ja, dat moet je ook doen tenslotte. Met Shuteen Erdena Batar, ook echt prachtige muziek. Ik kende het niet, maar het is heel, heel mooi. En tot slot gaan ze dansen op Piazzolla. En misschien klinkt het zelfs nog een beetje gekunsteld als ik het zo vertel, maar ik heb het album een paar keer in zijn geheel beluisterd inmiddels. En ik weet niet of ik precies dezelfde avond uitbeleef als deze muzici, maar ik vind het gewoon een hele fijne opbouw. Een prettige afwisseling in repertoire, terwijl het toch ook goed op elkaar aansluit. Ja, het is slim en muzikaal in elkaar gezet. En ik zei al even dat het album er ook zo mooi uitziet. En voor wie het fysiek koopt, is er een extraatje. Er zit namelijk in het fysieke exemplaar van het album een geheime code naar een bonustrack van Frank Zappa. Ja, dus nu ben ik toch overwegen om het fysieke album te gaan bestellen. Nou, ik draai de komende maanden vast nog een paar keer muziek van dit album. Maar nu is het hoog tijd om iets te gaan draaien waar een van jullie om verzocht heeft. In deze laatste maanden vrije geluiden op NPO Klassiek draai ik elke week een stuk waarvan een luisteraar heeft gemeld dat moet absoluut nog klinken nu het nog kan. En vanavond draai ik op verzoek van John muziek van Karlheinz Stockhausen, Gesang der Jünglingen. En voor we gaan luisteren wil ik er kort iets over vertellen. Het is een stuk voor elektronica en jongensstem. Het duurt 13 minuten en ik ga het helemaal draaien. Het is heel fascinerend, maar op een of andere manier vind ik het ook een beetje eng. Het voelt alsof ik in een soort sublaag kom die ik liever ongemoeid laat. En dat maakt me een beetje onrustig. Nou, dat klinkt nu vaag, maar ik ben benieuwd wat jij ervaart als je er zo naar luistert. Het is voor mij bijna een buitenaards geluid, maar dat is ook weer te kort door de bocht. We gaan zo luisteren. Misschien kan jij er betere woorden aan geven op dit moment dan ik ervoor heb. Het is in ieder geval geschreven in 1955, was daarmee een vroeg elektronisch werk, werd bestempeld als een meesterwerk van de vroege elektronische muziek, vooral omdat hij er zo goed in slaagt om het elektronische geluid te mengen met die jongensstem. Genoeg gepraat, we gaan luisteren. Stockhausen, Gesang der Jünglingen.

Sauvez-moi!

ar

Ha ha ha ha!

Gesang der Jünglingen, vroege elektronische muziek van de Duitse Karlheinz Stockhausen. En ik kan me helemaal voorstellen dat dit niet je kopje thee is, maar het is toch op zijn minst fascinerend. En ik ga je eerlijk bekennen dat ik dit niet snel op zou zetten als ik met een kopje thee op de bank plof. Maar ik vind het dus wel iets ongelooflijks. En misschien ook wel omdat ik niet echt snap hoe het gemaakt is. Ik heb wel een beeld, maar zelfs het componeren met elektronica in de jaren 50 was zo anders dan het nu is. Zoveel handmatiger en bovendien volledig onontgonnen gebied. Maar je hoort hier wel echt aan dat er een componist aan het werk is geweest. En die doet wat componisten doen, geluid ordenen. En tijdens de première stonden er 5 luidsprekers om het publiek heen. En uit elk van die luidsprekers klonk 1 van de kanalen die hij opgenomen had. En dat moet echt een helemaal nieuwe luisterervaring geweest zijn. Voor Stockhausen doen is dit overigens een vrij subtiel werkje, want zijn megalomane opera Licht duurt maar liefst 29 uur en behelst onder andere een strijkkwartet, waarvan de leden elk in een eigen helikopter moeten rondvliegen. En ook daar mag je van alles van vinden, maar origineel is het wel. Heel veel dank aan luisteraar John dat je deze muziek hebt aangevraagd. En ik zag net alweer wat nieuwe verzoekjes binnenkomen, blijf die sturen. Dat kan zoals altijd via de NPO Luister-app of met een mailtje naar vrijegeluiden@vpro.nl. En ik zoek dus vooral naar muziek die in dit uurtje echt nog moet klinken. Muziek aan de randen van de avond die anders op zender niet zo snel zou klinken. Nou, ik moet na deze muziek echt weer eventjes terug op aarde landen. Dus weet je wat we doen? We doen gewoon nog zo'n gezellige tapas van het Arcas Saxofoonkwartet.

Dit was de 8e en laatste tapas van Mark Melitz door het Arkis Saxofoon Quartet van hun kerstverse album Quirky Nightlife Chronicles. En hiermee is voor mij de rust weer een beetje terug in mijn oren. Wij naderen inmiddels ook alweer middernacht en vanavond neemt Tera de Maris Ooyens ons mee die nacht in met haar prachtige strijkkwartet Contrafunctus. Ik ben er morgenavond weer en bereid je maar voor op een duister, gotisch avondje, want we vieren morgen de geboortedag van schrijfster Mary Shelley. Daar heb ik heel veel zin in. Er zit natuurlijk prachtige muziek bij die duistere verhalen. Maar voor nu dus Tera de Maris Ooyens, strijkkwartet Contrafunctus. Ik wens je een hele goede nacht. Heel graag. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt morgen live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Ensemble L'Arpeggiata brengt een bijzonder programma met maar liefst 3 countertenoren. Ze nemen je mee langs opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw. Luister mee naar dit feestelijke concert. Morgen om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht. En laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk twee supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een vierde strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien. Bij een stevige wind in de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 30 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd.